0: Wijn en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dit zijn Versturen met het NOS-journaal. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen te horen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Bewoners en omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat vandaag weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid, nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. De Hardenbergenbrug in de A28 in Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is inmiddels ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Senegal al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Moet je even schuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het Buitenij en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. En bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Dat nog, dan het bord voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog, dan het bord voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Pietje Verschuren met het NOS-journaal. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit fragmenten van opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was het een fractie warmer dan in juli 2023. Dat de aarde opwarmt komt vooral door toename van broeikasgassen in de lucht. Die zijn het gevolg van het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze maken zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+, en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het aantal storingen op het spoor zal dit jaar, net als vorig jaar, vermoedelijk uitkomen boven het toegestane aantal van 520. En ook volgend jaar zal de limiet naar verwachting worden overschreden. Dat zegt ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen tegen het AD. Het gaat om technische storingen, overlast door dieren, maar ook om suïcides. Vorig jaar werd het plafond dat met het ministerie is afgesproken voor het eerst gepasseerd. Daarom kreeg de spoorbeheerder een boete van 2,75 miljoen euro. Nieuwe boetes lijken daarom onvermijdelijk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli van 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht. Vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. En Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Cruciaal was het einde van de tweede set. Van der Zandschulp kreeg bij 5-4 een setpoint op de service van de Duitser, maar wist dat niet te verzilveren. In de game daarna sloeg Zverev wel toe en brak hij de Nederlander, waarna hij de wedstrijd uitspeelde. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de ongeplaatste Rus Karin Tsarkanyov. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Huisarts vinden wordt in de toekomst steeds moeilijker en opnieuw auto te water in Krukius. Voor inwoners van Haarlemmermeer kan het in de toekomst moeilijker worden om een huisarts te vinden. Dat blijkt uit een rapport van de Rekenkamercommissie waarover de gemeenteraad donderdagavond debatteerde. De huisartsenzorg is nu nog overwegend toegankelijk, maar de groei van het aantal inwoners en de schaarste aan vastgoed kunnen problemen veroorzaken. De Rekenkamer pleit onder meer voor hardere afspraken met projectontwikkelaars over ruimte voor gezondheidscentra bij nieuwbouw. Ook zouden financiële prikkels huisartsen kunnen stimuleren zich in Haarlemmermeer te vestigen. Daarnaast moeten inwoners van kleinere kernen beter worden geholpen, omdat zij soms ver moeten reizen voor huisartsenzorg. De gemeenteraad stemt op 17 september over het rapport. Bij het Krukiusplein in Krukius is dinsdagmiddag opnieuw een auto te water geraakt. Het voertuig rolde rond 4:15 vanaf een nabijgelegen winkelcentrum het water in. Volgens de politie was de handrem niet goed gaan werken. Op het moment van het incident zat er gelukkig niemand in de auto, waardoor medische hulp niet nodig was. Het is niet de eerste keer dat hier een voertuig in het water terechtkomt. Op 12 augustus belandde al een andere personenauto bijna volledig onder water. Ook toen raakte niemand gewond. Daarmee is het binnen 4 weken opnieuw raak op dezelfde locatie. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Het is bewolkt en er is kans op een enkele bui, maar af en toe laat de zon zich ook even zien. De wind is matig en draait van noord naar zuidwestelijke richting. De temperatuur loopt op tot zo'n 19 graden. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Pieter Verschuren met het NOS Journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van jonge kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet volgens de regels, zegt de autoriteit. De NVWA geeft 4 Ierse vervoerders een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. Als dat niet gebeurt, moeten ze dwangsommen betalen. Het gaat om de import van kalveren tot 2 maanden oud. Het overgrote deel is jonger dan dat. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht. Vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is sinds gisteravond laat in beide richtingen weer open, meldt de Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en er is grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Het weer op de meeste plaatsen droog, in het noorden kan een bui vallen. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af en het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio, non-stop muziek.

0: kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club, waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club to Date. Op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht. Met Carolien Geven.
1: Slang aangetroffen in Voortuin in Zwanenburg en heropening Albert Heijn in Tolenburg-Hoofddorp. Het zal je maar gebeuren. In je voortuin kom je ineens een slang tegen. Het overkwam onlangs een bewoner uit Zwanenburg. Tussen de struiken lag een korenslang, een niet-giftige soort die van nature in Amerika en niet in Nederland voorkomt. Aanvankelijk dacht men dat het dier nep was of misschien dood. Toen de slang werd aangeraakt, bleek hij echter springlevend. De dierenambulance werd gebeld. Medewerkers hebben het dier opgehaald en naar een opvang gebracht. Vermoedelijk is de slang ontsnapt uit een terrarium. Korenslangen worden vaak als huisdier gehouden en staan bekend om hun rustige karakter. Toch kunnen ze bijten als ze zich bedreigd voelen. Dat gebeurde ook tijdens de vangactie. Een medewerker van de dierenambulance moest zich daarvoor laten behandelen in het ziekenhuis. Winkelend publiek kan sinds dinsdag 8 september weer terecht bij de vernieuwde Albert Heijn in Tolenburg. De supermarkt onderging in 12 dagen een flinke metamorfose. Een aantal klanten gaven aan dat ze de winkel ruimer en overzichtelijker vinden. De afdeling met groente, fruit, brood en andere verse waren kreeg een nieuwe plek en werd fors uitgebreid. Bij de scanpunten is het eveneens iets veranderd. Afrekenen met papiergeld en munten behoort daar nu ook tot de mogelijkheden. Nieuw bij binnenkomst is een koffie- en theepunt waar bezoekers een drankje voor onderweg kunnen halen. Op 11 en 12 september staan er verschillende festiviteiten gepland rondom de heropening. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Het is bewolkt en er is kans op een enkele bui, maar af en toe laat de zon zich ook even zien. De wind is matig en draait van noord naar zuidwestelijke richting. De temperatuur loopt op tot zo'n 19 graden. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.
2: Oh, yeah. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloer Plus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloer Plus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van jonge kalfjes. De dieren krijgen tijdens de dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. Volgens de NVWA moeten de kalfjes tijdens het vervoer worden geholpen bij het drinken.
3: Je moet ze stuk voor stuk moet je ze vastpakken en ze de melkvoeding geven om te zorgen dat ze ook echte voeding krijgen die ze nodig hebben.
2: De vervoerders krijgen een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen, anders volgen er boetes. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht in augustus 16,96 graden. Daarmee is het samen met juli 2023 de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Het aantal jongeren dat lid is van een bibliotheek is vorig jaar met ruim een vijfde gestegen. De stijging komt deels doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. Volgens de KB Nationale Bibliotheek heeft de BIEB ook een belangrijke sociale functie.
4: Bibliotheken zijn echt een publieke huiskamer geworden, waarvan alles mogelijk is. Een ontzettende diversiteit aan activiteiten. Je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken.
2: Vorig jaar kwamen er 35 bibliotheken bij. Er zijn er nu bijna 1300 in Nederland. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de Rus Karin Khachanov. Het weer, vanmorgen geregeld zon. Vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Een graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio, non-stop muziek.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Hey, die laatste die was van mij, hè?
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
3: Stuk dijk bij Vijfhuizen wordt fietsstraat en SCPB 22 klaar voor de toekomst. De ringdijk in Vijfhuizen wordt momenteel ingericht als fietsstraat, waar maximaal 30 km per uur mag worden gereden. Het traject loopt van het liniepad tot de bebouwde komgrens bij de IJzerinkweg. De maatregelen moeten de verkeersveiligheid verbeteren. Zo verdwijnen de wegversmallingen die vooral voor fietsers voor problemen zorgden. Ook krijgen weggebruikers vanuit de Klucht en de IJzerinkweg voortaan geen voorrang meer op het verkeer op de dijk. Dorpsvereniging Vijfhuizen pleitte jarenlang voor de aanpak. Volgens voormalig secretaris Ton Overgaag werd de gemeente naar schatting 20 jaar aangesproken op de uitvoering. Hij noemt de fietsstraat een flinke vooruitgang. De auto is er te gast. Daarnaast wordt de bebouwde komgrens 175 meter noordwaarts geplaatst. SCPB 22 heeft met de Veldpost een modern sportcomplex voor de toekomst. Vrijdag 11 september wordt de accommodatie officieel geopend. Het terrein beschikt over 4 kunstgrasvelden, 2 natuurgrasvelden, een honkbal- en softbalveld en een modern clubgebouw met 20 kleedkamers. De kantine op de bovenverdieping biedt een mooi uitzicht over de velden, terwijl langs het hoofdveld een ruime tribune staat. Het complex is inmiddels al volop in gebruik. De jeugd trainde er vanaf 17 augustus en een week later opende ook de kantine. Toch zijn de werkzaamheden nog niet helemaal klaar. Bestrating, opslagruimtes en enkele laatste details worden de komende tijd afgerond. Aankomend voorzitter Werner Leermakers spreekt van een prachtig resultaat. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Het is bewolkt en er is kans op een enkele bui, maar af en toe laat de zon zich ook even zien. De wind is matig en draait van noord naar zuidwestelijke richting. De temperatuur loopt op tot zo'n 19 graden. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorald Meegens met het NOS-journaal. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar werd dat aantal voor het eerst gepasseerd, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen verwacht dat ook volgend jaar er meer dan 520 storingen zullen zijn. President Trump belooft elke Amerikaan $5000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het congres. Die toezegging deed hij op de eerste Republikeinse midtermconventie ooit. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er in de peilingen niet goed voor. Daarom kwam Trump met zijn belofte, naar eigen zeggen vanwege zijn enorme economische successen. Hij zei niet waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Ook is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. Sommige commentatoren spreken van omkoping. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht. En nam het aantal bibliotheken toe. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Toch kijkt van der Zandschulp terug op een geslaagd toernooi.
3: Ik ben nu 6 weken weg geweest ongeveer. Misschien net iets langer. Heel veel goede wedstrijden gespeeld. Veel potten gewonnen. Veel close wedstrijden ook gewonnen. Dat is alleen maar positief. En hier natuurlijk een heel mooi resultaat neergezet.
2: Het weer, vanochtend geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Een graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws.
1: Van Meer Radio met Tom van Dranen.
5: We're Wham. Hi, I'm George.
6: I'm Andrew.

0: goed begin is het halve werk. Dat was Wham and Wake Me Up Before You Go Go. Goedemorgen.
1: De ochtend van Meer Radio. Tot 10 uur met Ton van Dranen.
0: En doen we allemaal op deze donderdag 10 september 2026. Het is de 253ste dag van het jaar. En je volgt nog 114 dagen tot het eind van het jaar. Wat heb ik voor je? Je kan de ontbijtplaat aanvragen. Ik heb nummer 1 is voor je. Ik heb vandaag de muziek. Voetbal, we gaan kijken bij de wedstrijden in de Eredivisie. En wat gaan we doen dit weekend allemaal hier in Haarlemmeer. En ik heb 2 tracks van het album van vandaag. En ik heb ook de jager van vandaag. En heel veel mooie muziek, zoals Note to Self. Dit is de nieuwe single van Douwe Bob. En die gaat over zijn vader. I can still

Goedemorgen, hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer, elke dag van de week. Dit is de Ochtend van Meer Radio.

0: En zo hoorde je na Douwe Bob met No To Self Baltimore in 1985 met die nummer 1 Tarzan Boy. Net als dit Kobe Calais met Bublé.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van Meerradio.
0: En ik kan je aanvragen hoor. Mail naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. We draaien straks voor je na 8:30. En nu hebben we hier Jonas Blue voor je.

0: Vincent Boone met Sorry, I'm Here for Someone Else. En voor het meer nieuwsoverzicht van 8:30 heb ik nog een nummer 1 voor je. Daar gaan we naar de Nederlandse top 40 van 10 september 1977. 1 week nummer 1 maar. Een productie van George Moroder en gezongen door Donna Summer. Inderdaad, I Feel Love.
1: De ochtend van meer radio. Nummer 1.

0: zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Huisarts vinden wordt in de toekomst steeds moeilijker en opnieuw auto te water in krukjes. Voor inwoners van Haarlemmermeer kan het in de toekomst moeilijker worden om een huisarts te vinden. Dat blijkt uit een rapport van de Rekenkamercommissie waarover de gemeenteraad donderdagavond debatteerde. De huisartsenzorg is nu nog overwegend toegankelijk, maar de groei van het aantal inwoners en de schaarste aan vastgoed kunnen problemen veroorzaken. De Rekenkamer pleit onder meer voor hardere afspraken met projectontwikkelaars over ruimte voor gezondheidscentra bij nieuwbouw. Ook zouden financiële prikkels huisartsen kunnen stimuleren zich in Haarlemmermeer te vestigen. Daarnaast moeten inwoners van kleinere kernen beter worden geholpen, omdat zij soms ver moeten reizen voor huisartsenzorg. De gemeenteraad stemt op 17 september over het rapport. Bij het Krukiusplein in Krukius is dinsdagmiddag opnieuw een auto te water geraakt. Het voertuig rolde rond 4:15 vanaf een nabijgelegen winkelcentrum het water in. Volgens de politie was de handrem niet goed gaan werken. Op het moment van het incident zat er gelukkig niemand in de auto, waardoor medische hulp niet nodig was. Het is niet de eerste keer dat hier een voertuig in het water terechtkomt. Op 12 augustus belandde al een andere personenauto bijna volledig onder water. Ook toen raakte niemand gewond. Daarmee is het binnen 4 weken opnieuw raak op dezelfde locatie. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Het is bewolkt en er is kans op een enkele bui, maar af en toe laat de zon zich ook even zien. De wind is matig en draait van noord naar zuidwestelijke richting. De temperatuur loopt op tot zo'n 19 graden. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meerradio met Tom van Dranen.

0: De Drieërs en dit is zo'n dag.
1: De Meer Radio ontbijtplaat.
0: Selma, zij stuurde een mailtje naar studio@meerradio.nl. En ze vroeg een plaat aan van de Police. Want, zegt ze, ik ben al sinds 1979 een groot fan van de Police. En toen deze uitkwam, toen moest ik wel erg lachen, hoor. Wat een tekst, zeg. Do-do-do-do, da-da-da. Nou, Selma, deze is speciaal voor jou, hoor. Do-do-do-do, da-da-da.

0: En dat was het Noorwegen Bausa.
1: Vandaag in de muziek.
0: Op 10 september 1970 neemt Lynn Anderson het nummer Rose Garden op. Deze compositie van Joe South wordt op 8 oktober 1970 uitgebracht in Amerika. De plaat komt binnen in de Billboard Hot 100 op 28 november 1970. En hij bereikt de derde plaats. In Nederland is de plaat ook goed voor een hitnotering. Namelijk, hij komt binnen op 16 januari 1971 binnen in de top 40. En met zijn tweede plaats is dit de enige hit voor Lynn Anderson in de Nederlandse hitparade.

Een plaat geproduceerd door Nile Rodgers. Dat was Upside Down door Diana Ross. En we gaan op naar het NOS Journaal van 9 uur. Dat doen we deze van Juanas. Dit is La Camisa Negra. Spreek je straks weer naar het NOS Journaal.

0: Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dorald Degens met het NOS-journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig. Daarmee wil Defensie sneller vijandelijk gevaar op het spoor komen, zoals spionagedrones. Het toestel, de Saab Global Eye, kan op grote hoogte vliegen en op lange afstanden in de gaten houden wat er gebeurt. Nu gebeurt dat nog in samenwerking met andere NAVO-landen, maar de AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO worden gezien als verouderd. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van kalfjes. De dieren krijgen tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. De vervoerders krijgen een jaar de tijd om de werkwijze aan te passen. Staatssecretaris Erkens zegt dat het kabinet zich ook blijft inzetten om de Europese regels aan te passen.
2: Nederland is wel een belangrijke speler in de kalversector in Europa. Dus we hebben best wel een rol waar andere landen heen kijken. En we houden wel de Europese inzet om de regels in Europa aangepast te krijgen. Want als je alleen als Nederland de regels aanpast en de dieren gaan naar een andere locatie, dan schiet je op korte termijn ook weinig op.
1: President Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5.000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Trump zei er niet bij waar. Ze zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Volgens de Vereniging van Openbare Bibliotheken doen bibliotheken veel om jonger publiek te trekken.
3: Dat kunnen leesclubs zijn, dat kunnen gesprekken zijn over young adult. Dat kan het aanpassen van een collectie zijn. Je ziet bijvoorbeeld steeds meer manga-collectie ook bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld avonden met schrijvers bezoeken.
1: Ook geven bibliotheken korting of gratis abonnementen aan mensen boven de 18. Het weer geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel droog. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: De ochtend van Meer Radio met Tom van Dranen.

0: Terug naar de jaren 70 met David Bowie en Golden Years. Welkom terug.
1: De ochtend van meer radio. Tot 10 uur met Ton van Dranen.
0: Het is nog steeds 10 september, de 253ste dag van het jaar. En nog 114 dagen te gaan tot het eind van het jaar. In dit uur aandacht voor de Vriendenloterij Eredivisie. Welke wedstrijden gaan er gespeeld worden? Je krijgt het allemaal van mij te horen. Ik heb twee tracks van een nummer 1 album. En daar gaan we terug naar 1966. En ik heb hier de nieuwe single van Duncan Lawrence. Afgelopen week kon je hem nog zien op televisie bij Eva. Toen zong hij dit nummer. Zijn nieuwe single dus. Dit is Next to You, Duncan Lawrence.
2: You don't talk to me.

0: In nog eens meer radio terug in 1982 met Toto, Rosanna.
1: Meer radio.
2: Sportnieuws.
0: Welke wedstrijden gaan er gespeeld worden in de Vriendenloterij Eredivisie? Vrijdagavond AZ tegen Willem II om 8 uur. Zaterdag hebben FC Twente tegen ADO Den Haag. Go Ahead Eagles, FC Groningen. Fortuna Sittard tegen Ajax. Cambuur tegen NEC. En zondag hebben we de volgende wedstrijden. Excelsior tegen FC Utrecht. Heerenveen tegen Telstar. PEC Zwolle speelt tegen Feyenoord. En dan hebben we ook nog de laatste wedstrijd als PSV en speelt tegen Sparta. En hier is Danny Furtado met Powerless.

0: Tupac was dat met Dear Mama. Het is bijna 9:30 hoor. En voor die tijd nog een nummer 1 voor je. We gaan naar de Engelse hitparade van 10 september 2006. 4 weken lang bovenaan. En daarna nog maar weinig vernomen van de Sister Sisters. Dit is I Don't Feel Like Dancing.
1: De ochtend van meer radio. Nummer 1.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Hey, die laatste die was van mij, hè?
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
3: Slang aangetroffen in Voortuin in Zwanenburg en heropening Albert Heijn in Tolenburg-Hoofddorp. Het zal je maar gebeuren. In je voortuin kom je ineens een slang tegen. Het overkwam onlangs een bewoner uit Zwanenburg. Tussen de struiken lag een korenslang, een niet-giftige soort die van nature in Amerika en niet in Nederland voorkomt. Aanvankelijk dacht men dat het dier nep was of misschien dood. Toen de slang werd aangeraakt, bleek hij echter springlevend. De dierenambulance werd gebeld. Medewerkers hebben het dier opgehaald en naar een opvang gebracht. Vermoedelijk is de slang ontsnapt uit een terrarium. Korenslangen worden vaak als huisdier gehouden en staan bekend om hun rustige karakter. Toch kunnen ze bijten als ze zich bedreigd voelen. Dat gebeurde ook tijdens de vangactie. Een medewerker van de dierenambulance moest zich daarvoor laten behandelen in het ziekenhuis. Winkelend publiek kan sinds dinsdag 8 september weer terecht bij de vernieuwde Albert Heijn in Tolenburg. De supermarkt onderging in 12 dagen een flinke metamorfose. Een aantal klanten gaven aan dat ze de winkel ruimer en overzichtelijker vinden. De afdeling met groente, fruit, brood en andere verse waren kreeg een nieuwe plek en werd fors uitgebreid. Bij de scanpunten is het eveneens iets veranderd. Afrekenen met papiergeld en munten behoort daar nu ook tot de mogelijkheden. Nieuw bij binnenkomst is een koffie- en theepunt waar bezoekers een drankje voor onderweg kunnen halen. Op 11 en 12 september staan er verschillende festiviteiten gepland rondom de heropening. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Het is bewolkt en er is kans op een enkele bui, maar af en toe laat de zon zich ook even zien. De wind is matig en draait van noord naar zuidwestelijke richting. De temperatuur loopt op tot zo'n 19 graden. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meerradio.
5: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meerradio. Haarlemmermeer.
5: De ochtend van Meerradio met Tom van Dranen.

Blijft een hele lekkere plaat, hè? Dat was September van Earth, Wind & Fire. Ik heb een nummer 1 album voor je zo na het nieuws van 9:30. Dat is de Amerikaanse albumlijst van 10 september 1966. Het album Revolver van de Beatles komt nummer 1 daar. In totaal 6 weken lang op de eerste plaats noteerd in de Amerikaanse albumlijst. En van het album 2 nummers. De eerste van John Lennon en Your Bird Can Sing. En de tweede van Paul McCartney, Eleanor Rigby.

0: De zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld hoorde je naar het album van de Beatles Revolver. Dat vandaag in 1966 nummer 1 staat in de albumlijst van Amerika. In totaal 6 weken op nummer 1 genoteerd daar dus. Je hoort de 2 nummers van het album, hè? And Your Bird Can Sing van John Lennon en Eleanor Rigby van Paul McCartney.
1: De jarigen van vandaag.
0: De verjaarskalender Matthew Followill, de solo-gitarist van Kings of Leon, vandaag 42 jaar geworden. Nance, je weet wel, van 24/7 en ook van Linko Eens, ze is vandaag 53 jaar geworden en 69 jaar geworden. Die zangeres van die grote hit, die rode weet je wel, Carol Decker van Tapau, vandaag 69 jaar geworden. Dit was in 86 een hele grote hit, China in Your Hand. It was a-

Goedemorgen, hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer, elke dag van de week. Dit is de ochtend van Meer Radio op 105.5 en 106.

En na stommeling is weer tijd voor het afscheid op deze 10 september 2026 van de Ochtend van Meer Radio. Straks na 10 uur hebben we tussen de bedrijven en een 4 uur ondernemend maar. Rick Claus praat dan met Angelina Kierkels en zij is van Meerlanden. En ik heb er nog eentje voor je voor het NOS Journaal. Dus deze van Tina Turner. Dit is Simply the Best. Ik wens je een fijne dag verder. En graag tot morgen bij de Ochtend van Meer Radio. Tot dan, dag.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig om sneller vijandelijke toestellen op het spoor te komen, zoals spionagedrones. De Saab Global Eye kan op grote hoogte over lange afstanden land, zee en lucht in de gaten houden. Nu maakt Nederland nog gebruik van AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO, maar volgens Defensie zijn die verouderd. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. Het IMF wilde een Portugees benoemen als hoofdeconoom, maar zag er vanaf omdat hij vorig jaar had gewaarschuwd voor de gevolgen van de Amerikaanse importheffingen. In plaats van de Portugees werd daarom een Brits-Argentijnse econoom voorgedragen die Trumps handelsbeleid minder had bekritiseerd. Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5.000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Of zo'n uitkering wettelijk wel mag, is niet duidelijk. Sommige commentatoren spreken van omkoping. De Oekraïnse president Zelensky is dinsdag later dan gepland in Noorwegen aangekomen door een dreigende drone-aanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië naar Noorwegen om de uitvaart van koning Harald bij te wonen. Maar het Moldavische luchtruim ging dicht omdat er een Russische drone in aantocht was. Mogelijk had die Zelensky's vliegtuig als doelwit. De drone ontplofte uiteindelijk 160 kilometer verderop. Daarna kon Zelensky alsnog naar Noorwegen vliegen. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben het Cilia Romli in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
7: Stuk dijk bij Vijfhuizen wordt fietsstraat en SCPB 22 klaar voor de toekomst. De ringdijk in Vijfhuizen wordt momenteel ingericht als fietsstraat waar maximaal 30 km per uur mag worden gereden. Het traject loopt van het liniepad tot de bebouwde komgrens bij de IJzerinkweg. De maatregelen moeten de verkeersveiligheid verbeteren. Zo verdwijnen de wegversmallingen die vooral voor fietsers voor problemen zorgden. Ook krijgen weggebruikers vanuit de Klucht en de IJzerinkweg voortaan geen voorrang meer op het verkeer op de dijk. Dorpsvereniging Vijfhuizen pleit jarenlang voor de aanpak. Volgens voormalig secretaris Ton Overgaag werd de gemeente naar schatting 20 jaar aangesproken op de uitvoering. Hij noemt de fietsstraat een flinke vooruitgang. De auto is er te gast. Daarnaast wordt de bebouwde komgrens 175 meter noordwaarts geplaatst. SCPB 22 heeft met de Veldpost een modern sportcomplex voor de toekomst. Vrijdag 11 september wordt de accommodatie officieel geopend. Het terrein beschikt over 4 kunstgrasvelden, 2 natuurgrasvelden, een honkbal- en softbalveld en een modern clubgebouw met 20 kleedkamers. De kantine op de bovenverdieping biedt een mooi uitzicht over de velden, terwijl langs het hoofdveld een ruime tribune staat. Het complex is inmiddels al volop in gebruik. De jeugd trainde er vanaf 17 augustus en een week later opende ook de kantine. Toch zijn de werkzaamheden nog niet helemaal klaar. Bestrating, opslagruimtes en enkele laatste details worden de komende tijd afgerond. Aankomend voorzitter Werner Leermakers spreekt van een prachtig resultaat. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Het is bewolkt en er is kans op een enkele bui, maar af en toe laat de zon zich ook even zien. De wind is matig en draait van noord naar zuidwestelijke richting. De temperatuur loopt op tot zo'n 19 graden. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
8: Meerradio.
9: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier aan het begin van haar verhoor bij de enquêtecommissie Corona. Schreier was tijdens de pandemie hoofd algemene infectieziektebestrijding van de GGD Amsterdam en ze werd lid van het Outbreak Management Team. Volgens Schreier waren de GGD's niet goed uitgerust. Er moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Bovendien was preventie volgens haar altijd al een sluitpost op de begroting. Bij een brand op een veerboot in de Filipijnen zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen worden nog vermist. Ruim 40 passagiers zijn tot nu toe gered. Vanwege de sterke stroming en slecht weer verloopt de reddingsoperatie moeizaam, zegt de kustwacht. De veerboot was onderweg van hoofdstad Manila naar Coron in het westen van de Filipijnen toen brand uitbrak. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vliegtuig waarmee de Oekraïense president Zelensky dinsdag naar Noorwegen vloog was mogelijk doelwit van een Russische droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië, maar dat land sloot het luchtruim toen er een Russische drone in aantocht was. Toen het gevaar was geweken, kon Zelensky alsnog verder vliegen om bij de uitvaart te zijn van koning Harald. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen de 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht en nam het aantal bibliotheken toe. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en zo 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Huisarts vinden wordt in de toekomst steeds moeilijker en opnieuw auto te water in Krukius. Voor inwoners van Haarlemmermeer kan het in de toekomst moeilijker worden om een huisarts te vinden. Dat blijkt uit een rapport van de Rekenkamercommissie waarover de gemeenteraad donderdagavond debatteerde. De huisartsenzorg is nu nog overwegend toegankelijk, maar de groei van het aantal inwoners en de schaarste aan vastgoed kunnen problemen veroorzaken. De Rekenkamer pleit onder meer voor hardere afspraken met projectontwikkelaars over ruimte voor gezondheidscentra bij nieuwbouw. Ook zouden financiële prikkels huisartsen kunnen stimuleren zich in Haarlemmermeer te vestigen. Daarnaast moeten inwoners van kleinere kernen beter worden geholpen, omdat zij soms ver moeten reizen voor huisartsenzorg. De gemeenteraad stemt op 17 september over het rapport. Bij het Krukiusplein in Krukius is dinsdagmiddag opnieuw een auto te water geraakt. Het voertuig rolde rond 4:15 vanaf een nabijgelegen winkelcentrum het water in. Volgens de politie was de handrem niet goed gaan werken. Op het moment van het incident zat er gelukkig niemand in de auto, waardoor medische hulp niet nodig was. Het is niet de eerste keer dat hier een voertuig in het water terechtkomt. Op 12 augustus belandde al een andere personenauto bijna volledig onder water. Ook toen raakte niemand gewond. Daarmee is het binnen 4 weken opnieuw raak op dezelfde locatie. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Het is bewolkt en er is kans op een enkele bui, maar af en toe laat de zon zich ook even zien. De wind is matig en draait van noord naar zuidwestelijke richting. De temperatuur loopt op tot zo'n 19 graden. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal doden als gevolg van het virus op 3 te staan, zegt het RIVM. Het totaal aantal besmettingen staat op 18. Een week geleden waren dat er 9. Het virus is vastgesteld in 6 provincies. De slachtoffers kregen het allemaal van een besmette mug. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Minder dan 1% wordt ernstig ziek. Premier Jette en D66 gebruiken geregeld AI om berichten voor sociale media te schrijven, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Sinds de val van het kabinet Schoof zijn zeker 68 berichten van Jette en 164 van zijn partij gegenereerd met kunstmatige intelligentie. Het gaat vaak om persoonlijke of gevoelige onderwerpen, zoals de excuses aan de Molukse gemeenschap of de MH17-herdenking. In een reactie erkent D66 dat AI wordt gebruikt als hulpmiddel, maar benadrukt dat er altijd menselijke controle is. Deskundigen waarschuwen dat AI-teksten leiden tot eenheidsworst en slecht zijn voor de geloofwaardigheid van de premier. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier bij de enquêtecommissie Corona. Zij werkte destijds bij de GGD Amsterdam en was lid van het OMT. Volgens Schreier moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Ook was preventie volgens haar een sluitpost op de begroting. Bij de WK wielrennen op de weg later deze maand in Montreal is Demi Vollering de kopvrouw voor Nederland. Meervoudig wereldkampioenen Anna van der Breggen en Marianne Vos zijn niet geselecteerd. Het is niet duidelijk waarom niet. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Morgen bewolkt met wat regen en ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Slang aangetroffen in Voortuin in Zwanenburg en heropening Albert Heijn in Tolenburg-Hoofddorp. Het zal je maar gebeuren. In je voortuin kom je ineens een slang tegen. Het overkwam onlangs een bewoner uit Zwanenburg. Tussen de struiken lag een korenslang, een niet-giftige soort die van nature in Amerika en niet in Nederland voorkomt. Aanvankelijk dacht men dat het dier nep was of misschien dood. Toen de slang werd aangeraakt, bleek hij echter springlevend. De dierenambulance werd gebeld. Medewerkers hebben het dier opgehaald en naar een opvang gebracht. Vermoedelijk is de slang ontsnapt uit een terrarium. Korenslangen worden vaak als huisdier gehouden en staan bekend om hun rustige karakter. Toch kunnen ze bijten als ze zich bedreigd voelen. Dat gebeurde ook tijdens de vangactie. Een medewerker van de dierenambulance moest zich daarvoor laten behandelen in het ziekenhuis. Winkelend publiek kan sinds dinsdag 8 september weer terecht bij de vernieuwde Albert Heijn in Tolenburg. De supermarkt onderging in 12 dagen een flinke metamorfose. Een aantal klanten gaven aan dat ze de winkel ruimer en overzichtelijker vinden. De afdeling met groente, fruit, brood en andere verse waren kreeg een nieuwe plek en werd fors uitgebreid. Bij de scanpunten is het eveneens iets veranderd. Afrekenen met papiergeld en munten behoort daar nu ook tot de mogelijkheden. Nieuw bij binnenkomst is een koffie- en theepunt waar bezoekers een drankje voor onderweg kunnen halen. Op 11 en 12 september staan er verschillende festiviteiten gepland rondom de heropening. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Het is bewolkt en er is kans op een enkele bui, maar af en toe laat de zon zich ook even zien. De wind is matig en draait van noord naar zuidwestelijke richting. De temperatuur loopt op tot zo'n 19 graden. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan onderwijsminister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. Advocaten die slachtoffers van partnergeweld bijstaan worden steeds vaker bedreigd. Ze worden bijvoorbeeld na een zitting opgewacht of hun auto wordt klemgereden, blijkt uit onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en RTL Nieuws. Bijna de helft van de familierechtadvocaten die aan het onderzoek meewerkten heeft zoiets meegemaakt. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal op 3 te staan, zegt het RIVM. Het aantal besmettingen steeg naar 18. Het Westnijlvirus verspreidt zich door besmette muggen en is nu vastgesteld in 6 provincies. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. In plaats van een Portugees die de Amerikaanse importheffingen had bekritiseerd, werd een Brits-Argentijnse kandidaat benoemd als hoofdeconoom van het IMF. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin in Oostwold. Het zou komen te staan bij een museum over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt, blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen en het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Wereld Alzheimerdag. Een campagne brengt thuisonderwijs in beeld. Op maandag 21 september is het Wereld Alzheimerdag. Het moment om samen extra aandacht te vragen voor de ziekte van Alzheimer. Het thema voor dit jaar is Ik blijf meedoen. Muziek maakt mensen blij en brengt ze vaak ook in beweging. En dat is precies wat het vrolijkste en leukste straatorkest Accufanfare doet. De Accufanfare speelt muziek uit alle windstreken en weet de mensen te ontroeren en te verleiden tot dansen en zingen. Mis deze vrolijke fanfare niet. Kom vrijdag 18 september met je familie, buren, vrienden naar de weekmarkt in Hoofddorp Centrum en laat je meeslepen door het enthousiasme van deze groep muzikanten. Het optreden Accufanfare is van 10 tot 11. De Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs is de campagne Dit is Thuisonderwijs gestart. Aanleiding is het debat in de Tweede Kamer over thuisonderwijs. De vereniging wil met de campagne laten zien hoe thuisonderwijs er in de praktijk uitziet en pleit voor wettelijke erkenning als onderwijsvorm. Volgens de NVVTO leren kinderen niet alleen thuis, maar ook via gezamenlijke lessen, workshops, musea, natuuractiviteiten en stages. De vereniging vindt dat thuisonderwijs ruimte biedt voor maatwerk en verschillende leertempo's. Een petitie voor wettelijke erkenning is inmiddels ruim 16.000 keer ondertekend. Meer informatie is te vinden op ditisthuisonderwijs.nl. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag wisselend bewolkt en kans op een enkele bui. Tussendoor schijnt soms ook even de zon met een middagtemperatuur van 19 graden. De zuidwestenwind is matig rond kracht 3. In de komende periode meer regen en tegen de avond pas droog. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: NOS-journaal. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij 2 basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan minister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het dak van het torentje op het Binnenhof blijkt nog in de originele staat uit 1547 te zijn. Hoewel er nooit groot onderhoud is gedaan, is de constructie nog altijd in goede staat. Blijkt uit onderzoek tijdens de renovatie van het Binnenhof. Deskundigen noemen het heel bijzonder dat de 8 meter hoge spits na bijna 500 jaar nog zo gaaf is. Het torentje was ooit de dienstwoning van een kastelein. In 1982 maakte premier Lubbers er het kantoor van de minister-president van. En dat is het nog steeds. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen. En dan wordt het zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: is een luchtig, informatief en gezellig radioprogramma. Jeroen Griekspoor en Peter Ludikhuizen praten met artiesten, columnisten en kunstenaars over creatie en inspiratie. Daarnaast hoor je opvallend regionieuws, de agenda en nieuwe singles en verse albumtracks. Dat is nog eens prettig kennismaken. Iedere maandagavond van 7 tot 9 in Maak Kennis Maandag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Hoofddorpse bommenleggers krijgen taakstraffen voor mislukte aanslag. En Verhuisdieren start online cursus voor hondeneigenaren. Twee jonge hoofddorpers van 17 en 19 jaar zijn veroordeeld voor een poging een aanslag te plegen op een buurthuis in Haarlem. De rechtbank legde beide 3 dagen jeugddetentie en deels voorwaardelijke taakstraffen op. De celstraf hebben ze al uitgezeten in voorarrest, dus hoeven ze niet terug de cel in. In maart 2025 probeerden de twee met cobra's en een jerrycan benzine een explosie te veroorzaken. Dat mislukte. Volgens de rechtbank hadden ze zich laten overhalen door geld en stonden ze onder druk. Een nacht later werd het buurthuis alsnog met een brandbom deels verwoest. De twee hoofddorpers hadden daar volgens de rechtbank niets mee te maken. Stichting Verhuisdieren is gestart met een vrijwillige online basiscursus voor hondeneigenaren. De stichting wil daarmee het aantal impulsaankopen en herplaatsingen terugdringen. In 8 modules leren deelnemers onder meer over hondenwelzijn, gedrag, verzorging en het kiezen van een geschikte hond. Wie het afsluitende examen met minimaal 80% goed maakt, krijgt een certificaat. De e-learning cursus is te volgen op de online leeromgeving van verhuisdieren.nl en is niet verplicht. Ook niet voor mensen die via Verhuisdieren een hond willen adopteren. Het certificaat kan daarbij wel de kans vergroten om een hond toegewezen te krijgen. Verhuisdieren herplaatst maandelijks zo'n 400 tot 600 honden. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag wisselend bewolkt en kans op een enkele bui. Tussendoor schijnt soms ook even de zon met een middagtemperatuur van 19 graden. De zuidwestenwind is matig rond kracht 3. In de komende periode meer regen en tegen de avond pas droog. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. In 9 weken werden 47 getuigen gehoord, sommige 2 keer. Als laatste was vandaag Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier zei dat de GGD's niet goed op de coronapandemie waren voorbereid. Bij een volgende pandemie zal dat volgens haar opnieuw onvoldoende zijn, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. De enquêtecommissie gaat nu werken aan het eindverslag dat begin volgend jaar klaar moet zijn. De Europese Centrale Bank heeft opnieuw de rente verhoogd in een poging de prijsstijgingen tegen te gaan. De rente stijgt met 0,25 naar 2,5%. Een hogere rente maakt geld lenen duurder, waardoor de economie minder hard gaat draaien en de prijzen minder hard stijgen. Het is de 2e renteverhoging dit jaar. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij 2 basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het weer, het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen, later breekt in het westen de zon door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meer Radio Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Meer squash begint nieuw squashseizoen met zegen. En Overbos, derde voetbalclub van Haarlemmermeer. De mannen van Meer squash zijn het nieuwe eredivisieseizoen uitstekend begonnen. De Hoofddorpers wonnen met 12-2 van Eerstquash Drachten. Meer squash trad aan zonder kopman Paul Kool, de mondiale nummer 2. Oliver Dunbar bleek een waardige vervanger. De jonge Nieuw-Zeelander maakte een 0-2 achterstand ongedaan. Eerder op de avond leverde Stan Ol een topprestatie en Jalmer Mols was in goede vorm. De Hoofddorper nam het op tegen debutant Jago Origel Koers en domineerde zijn partij van het begin tot het einde. Met een ruime overwinning staat Meer squash na de eerste speelronde gedeeld bovenaan. Samen met titelverdediger Coulisse, Twente, Frans Otte Stadion en Houtrust Squash Wooncompany. De uitslagen in de SPN Eredivisie zijn te vinden via de links Dames Eredivisie en Heren Eredivisie. Met 71 teams is SV Overbos uit Hoofddorp de derde voetbalvereniging van Haarlemmermeer. De club heeft teams in vrijwel alle leeftijdscategorieën. Van de jongste spelers in de 08 tot senioren, veteranen en recreatieve teams. Vooral de brede jeugdafdeling valt op, met meerdere teams per leeftijdsgroep. Ook het meisjes- en vrouwenvoetbal is goed vertegenwoordigd. In de ranglijst staat SV Hoofddorp bovenaan met 104 teams, gevolgd door SCPB 22 met 101. Overbos volgt met 71 teams. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag wisselend bewolkt en kans op een enkele bui. Tussendoor schijnt soms ook even de zon, met een middagtemperatuur van 19 graden. De zuidwestenwind is matig rond kracht 3. In de komende periode meer regen en tegen de avond pas droog. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet streeft ernaar dat werkgevers over 2 jaar geen bedrag meer mogen inhouden op het loon van arbeidsmigranten in ruil voor woonruimte. Op dit moment mag een werkgever 25% inhouden van het bruto minimumloon. Minister Veilbrief wil er vanaf, omdat er te veel gevallen van misbruik zijn. Arbeidsmigranten moeten vaak hoge prijzen betalen voor soms erbarmelijke behuizing met slechte voorzieningen. Veilbrief erkent dat afschaffen van de regeling geen garantie op verbetering biedt. Hij wil de maatregel dan ook pas in 2028 doorvoeren, tegelijk met een wet die huurders beter beschermt. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. Als laatste was Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier waarschuwde dat Nederland bij een volgende pandemie opnieuw onvoldoende is voorbereid, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. Het eindverslag van de corona-enquête moet begin volgend jaar klaar zijn. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totaal aantal banen bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Volgens het gemeentebestuur is de reorganisatie nodig om de gemeente efficiënter te maken. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin. Dat zou komen te staan bij een museum in Oostwold over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het beeld te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer, het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen, later breekt in het westen de zon door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Wereld Alzheimerdag. Een campagne brengt thuisonderwijs in beeld. Op maandag 21 september is het Wereld Alzheimerdag. Het moment om samen extra aandacht te vragen voor de ziekte van Alzheimer. Het thema voor dit jaar is Ik blijf meedoen. Muziek maakt mensen blij en brengt ze vaak ook in beweging. En dat is precies wat het vrolijkste en leukste straatorkest Accufanfare doet. De Accufanfare speelt muziek uit alle windstreken en weet de mensen te ontroeren en te verleiden tot dansen en zingen. Mis deze vrolijke fanfare niet. Kom vrijdag 18 september met je familie, buren, vrienden naar de weekmarkt in Hoofddorp Centrum en laat je meeslepen door het enthousiasme van deze groep muzikanten. Het optreden Accufanfare is van 10 tot 11. De Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs is de campagne Dit is Thuisonderwijs gestart. Aanleiding is het debat in de Tweede Kamer over thuisonderwijs. De vereniging wil met de campagne laten zien hoe thuisonderwijs er in de praktijk uitziet en pleit voor wettelijke erkenning als onderwijsvorm. Volgens de NVVTO leren kinderen niet alleen thuis, maar ook via gezamenlijke lessen, workshops, musea, natuuractiviteiten en stages. De vereniging vindt dat thuisonderwijs ruimte biedt voor maatwerk en verschillende leertempo's. Een petitie voor wettelijke erkenning is inmiddels ruim 16.000 keer ondertekend. Meer informatie is te vinden op ditisthuisonderwijs.nl. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag wisselend bewolkt en kans op een enkele bui. Tussendoor schijnt soms ook even de zon met een middagtemperatuur van 19 graden. De zuidwestenwind is matig rond kracht 3. In de komende periode meer regen en tegen de avond pas droog. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Van Weel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Weel zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Bij een brand op een vrachtschip in China zijn 25 mensen omgekomen, melden Chinese staatsmedia. Het schip lag in een haven in het noordoosten van het land waar het werd gerepareerd. Het vuur ontstond aan het einde van de ochtend door onbekende oorzaak. 3 uur later was het geblust. Behalve 25 doden zijn er ook 5 gewonden. Het schip voer onder Liberiaanse vlag. Uit welk land de slachtoffers kwamen is onbekend. In 4 Europese landen, waaronder Nederland, zijn de afgelopen dagen invallen gedaan in een groot onderzoek naar fraude met paarden. Criminelen verkochten mogelijk 1000 sportpaarden als slachtpaarden, omdat dat meer geld opleverde. Maar het vlees van sportpaarden is niet geschikt om te eten, omdat ze vaak allerlei medicatie hebben gekregen. Ook vervalste de bende paspoorten, waardoor de paarden jonger leken. Zo'n 200 agenten deden invallen in Nederland, België, Frankrijk en Ierland. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totale aantal bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Dan het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en regen. 'S Middags een kans op zon. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Het is donderdagmiddag. Het is bijna weekend en Meer Radio presenteert rechtstreeks vanuit onze gezellige studio Onderneem het maar. Uw gastheer is Rick Klaus, de directeur Ondernemend Sfeerbeheer BV in Haarlemmermeer. Het geluid staat hier nooit uit. Welkom bij Onderneem het maar.
4: Goedemiddag luisteraars. Welkom bij een uurtje Ondernemend Sfeerbeheer in Haarlemmermeer. Wij hebben er zin in. En wie gaan we vandaag ontvangen als gast? Welke directeur, CEO of zo? Welke leider? Of is het een bekende Haarlemmermeerder, influencer, aanvoerder, coach? Een buitengewoon interessante man. Of natuurlijk vrouw, creatieve geest, een BN'er. Wie is vandaag de gast? Wat is zijn muziekkeuze? We gaan alles van onze gast weten. En u zit naast mij op de business seats, helemaal vooraan. En vandaag zit tegenover mij Angeline Kierkels, ja, gewoon live tegenover mij in de studio van Meer Radio. En wat doet een Angeline Kierkels nu eigenlijk? Een vrouw vol ambities, maar ik weet nog helemaal niks van Angeline. Behalve dat zij een bedrijf leidt welke in de regio, in de hele regio bekend is, namelijk Meerlanden. Is dit een alleskunner? Volgt zij een soort roeping? We willen Angeline vandaag beter leren kennen, dus niet even hallo zeggen, maar weten wat zij doet, wat ze vindt, en daar krijgt ze alle gelegenheid voor. Een uur lang Angeline, dat is wel erg lang. Maar ik denk ook heel erg gezellig en leerzaam. Zo nu en dan staat ze al in de schijnwerpers, maar vandaag onder de sfeervolle, romantische, gedimd licht, teerlampen van de studio van Meer Radio. Dames en heren, een speciaal enthousiaste ondernemer en een groot applaus. Welkom Angeline Kierkels. Hey. Hallo Angeline.
5: Hallo, hallo.
4: Zo is wel genoeg mensen. Stop. Keurig. Hartelijk welkom.
5: Dankjewel.
4: Fijn dat je er bent, dat je je vrij kon maken, want je bent een druk bezette dame. En ja, we gaan de vragen stellen, Angeline. Want we weten nog helemaal niks van jou. En je hebt ook niet meegedaan aan BNB Vol Liefde of dat soort dingen. Dus en je bent wel een, je bent nog geen BN'er, maar wel een bekende Haarlemmermeerder. Ooit ben jij ter aarde gekomen. In welk jaar was dat?
5: Ja, 1964.
4: Oh, prachtig jaar. Dus vol nog in de bloei van haar leven. En waar ben je geboren?
5: Ospel, dat is een klein dorp bij Nederweert. Dus ik ben een Limburgse van oorsprong.
4: Kijk eens aan. Ja, een allround programma dit. En ben je ook opgegroeid in Limburg?
5: Nou, ik heb 7 jaar in Limburg gewoond. En toen is mijn moeder gescheiden. En ja. Toen heb ik een tijdje of nog een jaar bij mijn oma gewoond. En toen zijn we, zoals dat heet, boven de rivieren. Ergens in Bos en Duin beland. Maar ik heb 4 basisscholen gehad. Want mijn moeder, ik zeg altijd, volgde de liefde. En dan, we zaten in Holland of weer in Limburg. En uiteindelijk ben ik op mijn 15e in de buurt van Gorinchem beland, Leerdam.
4: Oké, okay, Leerdam, hè? De stad van de zilversmedeschool, toch?
5: Nee, dat is... Nee.
4: Oh nee, dat is Schoonhoven. Ja, wat is het dan, Leerdam?
5: Glas.
4: Glas.
6: Is natuurlijk iets glas, volgens mij?
4: Ja, nee, dat zeiden we al. Glas. Ja, ja. Ja. Je bent op een gegeven moment, heb je middelbare school doorlopen.
5: Ja.
4: Wat heb je voor school gedaan? Wat?
5: Ik heb het gymnasium gedaan.
4: Oh, doe maar. Met Latijn en Grieks?
5: Met Latijn en Grieks.
4: Heb je heel veel plezier van, zeker?
5: Heel veel. Nou, met name Latijn, hè, want dat scheelt. Ja. Als je, nou ja, goed, maakt niet uit of je Spaans of Italiaans of Frans, hè. Als je dat, als je die basis hebt, dan kan je het lezen. Maar dat wil niet zeggen dat ik alle talen spreek.
4: Oké, okay, nou, in ieder geval petje af. Maar toen, wat gebeurde daarna, naar de middelbare school?
5: Ja, toen ben ik uiteindelijk naar Amsterdam gegaan. En daar heb ik 40 jaar gewoond, hè. Maar ik ben naar Amsterdam gegaan en ben Europese studies gaan doen. Want, nou ja, goed, ik was een alfa plus, zei ik. Ja. Hè? Dus een talen en economie. Dus ik dacht, nou, dat kan rechten worden of hebben we wat breders. En dat is uiteindelijk Europese studies geworden.
4: Maar vertel even, want de luisteraars, hè, de meeste mensen zitten hun auto nu aan de kant en die gaan luisteren, want die willen alles van je weten.
5: Ja.
4: Maar wat moeten we voorstellen bij ik ga Europese studies studeren?
5: Ja, uiteindelijk wat je wil, hè, dus dan wil je toch ergens bij de Europese Commissie terechtkomen. Hè. Je doet talen, maar je doet ook Europees recht. Dus wij spreken de Europese richtlijnen die je nu hebt, die worden vertaald, hè, in Nederlands recht. Nou, dat heb ik gedaan. Alleen, ja, uiteindelijk ben ik dat pad niet opgegaan. Hè.
4: Nee.
5: Ik heb feitelijk gezien, dan vraag je altijd af, heb je wat met Europese studies gedaan? Nou, nee, maar het heeft wel het is een hele goede basis geweest. Maar ja, ik zeg altijd,
4: zoals de meeste studenten.
5: Wie doet uiteindelijk wat nog met zijn studie? Behalve natuurlijk als je tandheelkunde doet. Of,
4: ja, of dierenarts wil worden.
5: Of dierenarts. En dat had ik graag geworden. Dus ik was als kind altijd wel te vinden met dieren. En ik ging met een dierenarts mee. En nou ja, goed, een kalf geboren moest worden. Alleen ja, dan heb je toch wat meer beta-vakken nodig. Dus ik ben van nature nou ja, wat meer alfa dan beta. Dus ja, dat is niet gelukt.
4: Oké, okay. Ja, want
5: maar de liefde voor dieren, die is gebeurd.
4: Die heb je nog.
5: Ja,
4: want
5: zeker.
4: Die dierenartsen van tegenwoordig, die hebben vooral, het lijkt wel of ze economie gestudeerd hebben. Want die kunnen verdomd goed rekenen. Hè?
5: Zo is het. De prijzen die schieten de lucht in.
4: En dus je bent Europese studies gaan doen. Bestaat er ook nog een master in of zo? Of
5: nee, het is uiteindelijk een doctorandus, hè, een DRS.
4: Okay.
5: Ja, dat is nu heet het master. Hè, dus,
4: ah, cool, we hebben wel een doctorandus in het huis. Hè?
6: Dan kan je gelijk vragen, heb je ook huisdieren? Dat is gewoon...
4: Nou, ik zou zeggen, de stem die u hoort, dames en heren, anders denkt u, wie is dat?
6: Ja, die
4: is
6: komt zo uit het...
4: Een piraat die inbreekt, maar dat is onze hoofdtechnicus. Hij is ook programmeur en ook hoofdsecurity en vertrouwenspersoon van mij.
6: Ja, vertrouwens.
4: En dat is Gerben Kessen. Hij mag 3 vragen stellen, dit uurtje. Dit is de eerste. Vraag hem, stel de vraag.
6: Heb je ook huisdieren?
5: Jazeker.
4: Dat was genoeg. Ja.
6: Oké, dankjewel.
4: Welke huisdieren heb je? Wat heb je?
5: Nee, ik heb 2 Rhodesian Ridgebacks, dus honden. Dus
4: kijk,
5: echt wel hondenliefhebber.
4: Ja, dat zijn wel echte honden, ja.
5: Nou ja, kijk, die honden die weerspiegelen eigenlijk het karakter van de eigenaar. En het zijn hele eigenwijze honden. ze luisteren wel, of niet. Maar ze zijn ook heel lief. Ja? Dus ze hebben echt brede eigenschappen, maar zijn wel eigenwijs.
4: En jij bent toch wel de baas?
5: Nou ja, of niet. Okay. Dat is afhankelijk van hoe de pet staat.
4: Okay, en nu we toch, we gaan zo over meer landen ook praten hoor. Maar nog even een dingetje privé. Ben je verliefd, verloofd, getrouwd, gezin? Hoe zitten we ongeveer? Wat je kwijt wil, tenminste.
5: Ja, nee,
4: aan
5: tuurlijk.
4: Mij.
5: Ik ben getrouwd met Dirk. Altijd even tellen. We zijn 20 jaar samen.
4: Okay. Ja, want Dirk luistert wel mee, hè? Dus straks. Dus, ja.
5: dus 18 jaar.
4: Okay.
5: En Dirk heeft kinderen en ik niet.
4: Okay. En de kinderen van Dirk, hoe oud zijn die ongeveer?
5: Nou, die zijn wel wat ouder.
4: Ja?
5: Ja.
4: Oké. Okay. Dus, nou, gezellig. Dus jullie zitten met z'n tweetjes thuis met de Rhodesian Ridgeback.
5: Zo is het.
4: Prachtig. Nou, maar nu je werk. Je bent algemeen directeur van Meerlanden.
5: Ja.
4: En Meerlanden, ja, wie kent het niet? Als je erop let, dan kom je ze overal tegen.
6: Ja.
4: En het zijn ook geen kleine jongens, en daar bedoel ik mee eigenlijk de vrachtwagens. Maar jullie doen heel veel. Want ik heb begrepen, jullie hebben ongeveer 500 medewerkers.
5: Ja, nou, we hebben er iets meer inmiddels.
4: Meer zelfs.
5: Iets meer inmiddels. We gaan richting de 700, waar je van 100 flexibele schil. En waar men ons van kent, dat zei ik, hè, ooit waren Haarlem en Weer. We hebben publieke aandeelhouders, hè, dus gemeente, 8 gemeenten zijn aandeelhouder. Dat was in eerste instantie Aalsmeer en Haarlem en Weer.
4: Nou, dat weten we allemaal nog niet, dus ga verder. Dit is heel interessant. Ja.
5: En die besloten zeg maar de afvalinzameling op afstand te zetten. Nou, dat is de oorsprong. Maar goed, inmiddels zijn we natuurlijk een breed bedrijf geworden. Dus iedereen denkt altijd dat we een afvalbedrijf zijn, maar dat zijn we niet. We zijn een bedrijf in, ik zeg het altijd, de geosector. Dus grondstoffen, energie en openbaar ruimte.
4: Ja.
5: En wat bedoel ik daarmee? Is dat we zamelen het in om er iets van te maken. Dus al het afval wat je inzamelt, je wilt eigenlijk niet verbranden. Maar goed, dat plastic, ja, wil je weer gerecycled hebben. Of de spullen die je inzamelt, wil je kijken of je nog levensduur verlengt.
4: Ja.
5: Maar we doen ook openbare ruimte. Dus het groenbeheer, klein straatwerk, riolen, gemalen, kolken. We hebben dus Waterwolf, bekend hier in Haarlem.
4: Ja.
5: Is een onderdeel van Meerlanden. Maar we doen nog ook beheer openbare ruimte in Aalsmeer en in Hillegom. We hebben een energiefabriek, de GFT-fabriek, waarin we groen gas produceren.
4: Ja.
5: Dus dat voeden we in, net van Liander. Nou, daar kan je op koken, bijvoorbeeld. En we maken van dat GFT ook nog compost. Nou, we maken 7 producten van dat GFT. En dat kan je zien in Rijssehout. Dus we hebben echt een heel breed palet aan activiteiten. Dus de bruggen, maar ook de pont die van Rijssehout richting Aalsmeer gaat.
4: Ja.
5: We hebben bedrijfsafval. We bedienen 4000 bedrijfsmatige klanten. Waaronder Spaarne Gasthuis, KLM Catering, Kate Gourmet.
4: Ja, ik weet ook wel dus, waar onze rekeningen naartoe gaan.
5: Zo is het.
4: Ja.
5: Dus het is best een breed bedrijf. Wat, nou ja, ik zeg altijd 80% voor gemeente werkt. En 20%, nou ja, ik noem het ook wel voor gemeente. Maar meer privaat, dus commerciële activiteiten.
6: Ja. Jullie komen niet het privé kliko ophalen van mij en alle andere bewoners.
5: Zeker.
4: Jawel.
6: Wel.
5: Zeker. Oh,
4: ja. De vraag 2 was dat, hè?
6: Sorry,
4: dat je het weet. Ja.
6: Mag ik een vervolgvraag?
4: Nee, want dan is het gelijk klaar. Je moet nog even wachten.
6: Ja, sorry. Ja.
5: Dus we doen
4: maar jullie,
5: bij de gemeente.
4: Ja.
5: Dus die 8 gemeenten halen we inderdaad zeker die kliko op. Om uiteindelijk te kijken van nou, wat zit erin? En wat kunnen we er nog van maken? Waar gaat het naartoe?
4: Ja, want ik woon zelf in Aardehout. Dat valt onder Bloemendaal, bij de kakkers.
5: Ja, en daar komen we ook.
4: En, dan denk ik, hey, eindelijk normale mensen. Leuk. Dus nee, Meerlanden komt bij ons langs. Ja, maar het is dus een bedrijf met enorm veel takken, enorm veel kennis is er nodig. En die moet ook up-to-date blijven.
5: Ja.
4: Dus jij hebt wel je hebt eigenlijk allerlei soorten mensen in dienst, medewerkers, als ik het zo goed omschrijf.
5: Ja.
4: Dus hele knappe koppen die weten hoe ze dingen moeten vertalen.
5: Ja. Data scientist, hè?
4: Ja.
5: Dat is natuurlijk nu, hè? Dat hebben we, een data competence center, dat is de ene kant. Want uiteindelijk ga je toch kijken, wat kan je met die data weer, hè? Dus voorspellend vermogen, nou dat, hè? Daar werken we verder naartoe. Maar we hebben ook praktisch geschoolde mensen, dus en alles wat ertussen zit.
4: Ja.
5: Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, tot, nou ja.
4: Ja, die heb je ook. En hoeveel zijn dat er ongeveer?
5: Een kleine 100.
4: Oké, dus ook een heel serieus aantal.
5: Ja.
4: Dus moet ik jou nou neerzetten als een professionele klimaatactivist die ook daadwerkelijk iets presteert?
5: Nou,
4: ik denk, applaus komt er weer uit van wat een goede omschrijving. Of ga je gewoon op de snelweg zitten en plak je jezelf vast daar?
5: Nee. Nou, dat laatste niet. Hè? Nee. Maar ik zeg altijd van, kijk, ja, je ziet ons bedrijf dagelijks. Maar we werken dagelijks aan die grotere transitiethema's die vaak niemand begrijpt. Hè? Ja. Van circulaire economie en energietransitie en klimaatadaptatie. Maar omdat we in die openbare ruimte zitten, of omdat we groen gas produceren, of omdat we het afval inzamelen om er iets van te maken, werken we aan die grote transitiethema's. Dus ik zeg ook altijd tegen onze mensen, ja, wij zijn de sector van de toekomst.
4: Ik snap je helemaal. En jullie presteren dus ook echt. Jullie maken er wat van.
5: Ja, dat lukt niet met alles. Hè, maar we kijken natuurlijk wel van, goh, hoe kan je zo schoon mogelijk, hè, die afvalstromen inzamelen. Ja. Om dat weer te recyclen, hè, om er iets van te maken. Nou, een heel mooi voorbeeld, dus ik nodig ook iedereen die luistert uit. Kom een keer naar Rijsehout, naar de Groene Energiefabriek kijken. Nou, volgend jaar gaan we een open dag doen.
4: Ja, weet je de datum al? Want luisteren best wel veel mensen naar dit programma. Ja, hè?
5: Helaas, maar daar gaan we echt wel aandacht aan besteden. Ja. Om ook gewoon zowel bedrijven als inwoners te laten zien. Ja, wat gebeurt er nu eigenlijk allemaal?
4: En die open dag, is er ook een drankje en een hapje?
5: Zeker, dat, het is een festival.
4: Dames en heren van Meer Radio.
6: Kijk.
4: We hebben een festival. Gratis toegankelijk. Ja. Nou, dit is toch wel. Welk programma kan dit nou zeggen? Wat leuk. We gaan dit programma ook zo nu en dan onderbreken met muziek. En jij mocht 4 platen uitkiezen. En de eerste plaat is, daar zijn we natuurlijk allemaal een groot fan van. Ik ga de zanger noemen, Ramses Shaffi. Ja. En jij mag de titel noemen?
5: Ja, Laat Me.
4: Laat Me? Ja. En waarom?
5: Nou, ik vind dat, ik heb het eigenlijk al langere tijd, hè, vind ik Ramses Shaffi. En met name laat me mijn eigen gang maar gaan. Dat zegt iets over autonomie, hè, geestelijke vrijheid. Ja, dat past wel bij mij. Dus dat past bij hoe ik in de wedstrijd zit. Maar dat past ook hoe ik, hè, in een relatie met mijn man zit. Gewoon, hè, zolang de geest vrij is, is hij aan geen grens gebonden. Dus je moet proberen, hè, denk ik altijd maar.
4: Ja, nee, we komen daar straks na deze plaat op terug. Laat me lekker mijn gang maar gaan. Dames en heren, hier is Ramses Shaffi met zijn eigen bar in Amsterdam in de Vijzelstraat.
7: Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar.

0: Ik heb het altijd zo gedaan.
1: Ik zou ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit.

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Die Ramses Shaffy, wat een heerlijke plaat. Nou, die blijft goed. Blijft gewoon goed. We hadden het net even over vrijheid. Met een relatie en dergelijke. Maar je bedoelt dat je geestelijke vrijheid hebt.
1: Geestelijke vrijheid, ja.
0: Heel belangrijk. Want je moet ook zo lang met elkaar door. En het is wel belangrijk dat je jezelf kan blijven.
1: Maar dat is ook een werk, hè? Geestelijke vrijheid. Dus hè, dat je je vrij voelt om te acteren. En dat, dus het geldt uiteindelijk, denk ik, voor ons allemaal.
0: Wat een wijze uitspraak.
1: Nee, hou je het beste vol.
0: Ja. Hè? Langs en, vol. En hoe ben je... Je hebt die studie gedaan.
1: Ja.
0: En dan gaan we even terug. En dan kom je in de wijde wereld. Wat ben je toen gaan doen?
1: Ja, ik kwam op de arbeidsmarkt toen de arbeidsmarkt niet al te riant was.
0: Ja,
1: toen
0: dacht vergeten ik, veel ik mensen, moet, maar die tijd hebben we zeker
1: die
0: meegemaakt.
1: Die tijd hebben we zeker gehad. En toen dacht ik, ik ga eens even kijken. Hè, hoe kan ik nou zoveel mogelijk bedrijven benaderen? En dacht, nou weet je wat, ik begin in die trainer consultancy hoek.
0: Oké.
1: Als eerste. En dat heb ik uiteindelijk gedaan. Ik ben echt in die trainer consultancy gekomen. In de retailwereld.
0: Ja.
1: En een van mijn klanten was Zeeman. Zeeman Textielsiepers. Wie kent ze niet, hè? Dus ook in elke stad wel te vinden. Nog steeds. En daar heb ik uiteindelijk een traject gedaan. Samen voor Jan Zeeman nog. Hè?
0: Ja.
1: Dat is een eigenaar van Zeeman Textielsiepers. Helaas
0: die was al
1: overleden.
0: Ja.
1: En uiteindelijk ben ik eindverantwoordelijk geworden bij hem. Voor alle winkels in Nederland.
0: Wow.
1: Dus ik ben... Onder Jan Zeeman heb ik veel geleerd, want ik was een begin dertiger. Het is een echte ondernemer. Het is ook een ouderwetse ondernemer. Hè, maar ik heb wel heel veel van hem geleerd. Bijvoorbeeld, hij zei natuurlijk altijd van, hè, zachte heel meesters maken stinkende wonden.
0: Ja.
1: Maar hij zei ook van, ja, kijk, als jij een regio X dit zegt en een regio Y dat, ja, dan heb je het hele land over je heen. Dus je moet heel consistent zijn in je koers.
0: Ja, dus je hebt veel geleerd daar.
1: Ik heb zeker veel geleerd.
0: En hoe lang ben je bij Zeeman?
1: 4 jaar.
0: 4 jaar.
1: Ja.
0: En toen?
1: Ja, toen ben ik nog bij een brancheorganisatie van de horeca geweest. SVH, wie kent het niet? De SVH.
0: Stichting Vakonderwijs.
1: Meester Koks, die. En heb ik ook nog 10 jaar als interim manager bij Boelkroon Intermaat gewerkt. Dus eigenlijk verschillende branches, maar op het snijvlak van...
0: Heel even, Boelkroon Intermaat. Wat is dat?
1: Dat is een interim bureau was dat, voor interim managers. Die zitten in Amsterdam, nog steeds. Ze zijn inmiddels al gegroeid. En in die tijd, ik denk dat ik 36 was, 37, ben ik gaan interimmen. En heb ik bij woningcorporaties, maar bij verzekeraars, hogescholen.
0: Dus je hebt heel veel geleerd.
1: Inkooporganisaties, ja.
0: Oké, en we gaan verder. En toen?
1: Nou, en toen dacht ik, ik zat in die laatste jaren. Want daarna ben ik uiteindelijk naar meer landen overgestapt. Ja. Dacht, je komt en je gaat. Want het is meestal bij een half jaar of een jaar bij een organisatie.
0: Als interim, ja.
1: En dan ben je weer vertrokken. Ja. En ik dacht, ik zou eigenlijk wat meer maatschappelijk betrokken willen zijn. Dus veel meer toch betekenisvol. En wat langere tijd aan een organisatie verbonden.
0: Ja.
1: En toen stond er een vacature. En dat was, dat heette toen directeur publieke sector. Dus operationeel directeur, aangezien de RVC, de Raad van Commissarissen van Meerland, besloten van we willen naar een tweehoofdige directie.
0: Ja.
1: Dus, een statutair verantwoordelijke, algemeen directeur en de operationeel directeur.
0: En daar kwam jij.
1: En uiteindelijk ben ik bij Meerlanden beland, niet de sector kende, maar wel gewoon, wat dat betreft, ik heb echt een hands-on mentaliteit.
0: Je hebt heel veel ervaring en common sense, volgens mij.
1: En strategisch.
0: Strategisch denken.
1: Ja.
0: En dus jouw leven is absoluut niet saai. Tenminste, zo te zien van de buitenkant allemaal. We gaan straks ook vragen of je nog hobby's hebt of sporten doet en dergelijke. Maar als je vrije tijd hebt, ben je dan ook nog met je werk bezig?
1: Ja, dat blijft. Kijk, ik denk, dat zal wellicht voor iedereen gelden. Ik heb dat. Ik denk altijd vooruit. Dus ik ben altijd maar weer... aan dingen aan het bedenken of nadenken. Ja, dat is, ik zeg altijd een beetje, dat staat nooit, bijna nooit stil.
0: En maak je veel uren?
1: Best wel. In ieder geval meer dan 40. Maar dat vind ik niet erg. Omdat, Ik ben heel betrokken bij het bedrijf. Hè.
0: Ja.
1: Ik heb heel veel liefde voor het bedrijf en de mensen ook die er werken. Maar ik heb ook heel veel liefde voor de thema's waar we aan werken.
0: En je krijgt ook veel respect terug doordat je zoveel liefde geeft.
1: Dat
0: zeg ik dat mooi.
1: Ja. Nou ja, in ieder geval...
0: Maar je hebt ook een hele volle agenda. Want we zijn wel een paar maanden bezig geweest om met jou een afspraak te maken. Hoe zorg jij ervoor in jouw werk dat je niet dat je de kennis blijft vergaren en dat je niet achterraakt en dergelijke? Wat doe jij daar zelf aan?
1: Ja, jaarlijks doe ik sowieso aan een opleiding. En dat kan zowel zijn aan de persoonlijke ontwikkeling kant of aan de vakinhoudelijke kant. Ik volg ook, je krijgt het altijd vanuit. Je krijgt wel van die online seminars. Hè, die volg ik dus ook.
0: Ja.
1: Ik lees veel. Ik kom natuurlijk ook met andere sectoren in aanraking. En vanuit andere sectoren leer je natuurlijk ook wel weer zaken die je weer in je eigen sector mee kunt nemen.
0: Oké. En jouw krachten in meer landen. Jij bent algemeen directeur. Dus jij moet, als ik het goed vertaal tenminste hoor, jij moet zorgen dat die teams onder jou, maar ik zeg dat even met respect onder jou, maar dat die goed hun werk kunnen doen. Mag ik het zo stellen?
1: Ja, met een hele grote groep mensen hoor. Want dat doe ik zeker niet alleen. Ja.
0: Nee, dat bedoel ik. Hoe groot is die groep ongeveer waar je
1: mijn contact dat mee heet hebt? Dan. We hebben een leiderschapsteam. Ja. Dat is 14 man. Dus dan moet je voorstellen dat het HR, maar dat is ICT, informatiemanagement, KAM, veiligheid. Zeer belangrijk in onze sector.
0: Ja.
1: Ik heb 4 business unit manager. Dus afvalinzameling, beheer, openbare ruimte, commercie en logistiek. En dan hebben we verwerking. Dus,
0: Gerber, schrijf jij even mee allemaal.
1: Dus dat is echt zeg maar de breedte van die organisatie.
2: Ik luister het al terug, Rick.
0: Ja, dat is het. En wat is nou, wat vind je zelf dat jouw sterke punt is in de organisatie?
1: Ik ben wel duidelijk, denk ik. En koersvast. Dus ik denk altijd linksom of rechtsom. We komen er.
0: Oké.
1: Dat is het. Ik ben heel gedreven. Daar zit een nadeel aan dat ik soms wat ongeduldig ben. Maar dat weet ik van mezelf, dus daar moet ik op letten.
0: Ja, en dan word jij ook wel eens bijgestuurd, zou ik maar zeggen, door je mensen.
1: Zeker. Ja? Ik krijg daar ook feedback op. En we hebben natuurlijk ook leiderschapsprogramma's waarin we in die zin ook natuurlijk wel een reflectie op elkaar hebben.
0: Ja.
1: En ik krijg dan natuurlijk ook wel feedback over mijn
0: en je
1: acteren.
0: Moet tegenwoordig zorgen voor een veilige werkomgeving.
1: Absoluut. Zo is het.
0: Je sportcarrière. Ja. Tenminste, de vraag is, heb je vroeger veel aan sport gedaan?
1: Weinig. Nee, ik heb paard gereden. En ik ging altijd op de fiets naar school.
0: Ja,
1: dus dat is het.
0: Tellen we ook mee.
1: Dat tellen we mee. Maar ik kom niet, hè. Ik bedoel, in mijn opvoeding heeft dat sporten er niet in gezeten. Maar goed, nu sport ik wel. Ik ga naar de sportschool en ik doe yoga en een bootcamp. Dus dat doe ik wel.
0: Maar.
1: Ja.
0: Kijk eens aan. Als je sport kijkt op televisie, hou je dan van een bepaalde sport? Paardrijden noemde je net al.
1: Nou, ik kijk weinig sport op tv. Dus dat zegt genoeg. Kijk, ik vind het leuk als Nederland speelt. Weet je, voetbal speelt. Vind ik leuk om te kijken. Maar ik heb niet echt dat ik ergens graag naar kijk. Ik vind schaatsen leuk. Maar het is ook niet, ik blijf er niet voor thuis.
0: En is er iets anders waar je voor, tenminste wat je volgt op televisie of voor thuis blijft?
1: Nee, ik kijk weinig tot geen televisie.
0: Oké. We kunnen het niet hebben over BNB vol liefde. We kunnen het ook niet hebben over Veronica of Vandaag in Sight.
1: Nee, helaas. Ik hoor het natuurlijk wel van de omgeving. En ik zie het wel een keer. Maar eigenlijk kijk ik door de week. Ja, ik kijk nooit tv. Ik kijk wel eens een keer een Netflix-serie.
2: Kijk.
1: Maar ik vind het ook.
2: Heb je nog tips?
1: Ja.
0: Dat is vraag 3. Ja. Heb je nog tips van een Netflix-serie?
1: Nee, momenteel niet. Dat is wel een goede vraag.
0: Ja. Maar jij, Gerben, heb jij nog een tip voor een Netflix-serie?
2: Nou, ook niet? Casa de Papel natuurlijk.
1: Oh ja, Casa de Papel.
0: Maar die is al oude eigenlijk.
2: Ja, maar als je zegt, wat is je favoriete
0: Ik vind dat liedje wel heel erg leuk, hoor.
2: Ja.
0: Daar word ik altijd echt blij van. Ja. Angeline, dames en heren, we zitten nog in gesprek met Angeline Kerenkools. Anders denkt u, met wie zit hij nu weer? Ben je ook in de vergaderingen, komt er ook humor bij kijken? Of ben je gewoon heel streng en wat je net al zei, koersvast? Maar kun je ook plezier hebben met jou?
1: Zeker.
0: Ja?
1: Behalve als het heel druk is, hè, dan ben ik toch weer redelijk gedreven, zoals dat heet. Maar je kunt zeker plezier met me hebben. Ik heb wel humor. Kijk, wat ik wel zei, en dat zei ik laatst tegen vrienden. Weet je, dus de eindverantwoordelijkheid maakt het ook soms wel serieus.
0: Tuurlijk.
1: Ik ben wel wat serieus geworden. Ja. Dus ik dacht, weet je wat, we moeten weer eens naar een Hollandse avond. Want ik hou heel erg van het Hollandse lied. Het Nederlands lied, maakt me niet uit. Al zet je me Frans Bauer, André Hazes, ik ga, want ik kom natuurlijk uit het zuiden. Dus ik carnaval gewend. Alleen, we doen het niet. Dus we hebben gezegd, we gaan weer eens een keer een ouderwetse avond naar Café Nol. Wie kent het niet in Amsterdam?
0: Ja.
1: En dan gaan we weer heerlijk zo'n Hollandse avond.
0: Met het managementteam is dat?
1: Nou, met het managementteam niet. Ik denk niet dat ik iedereen meekrijg.
0: Ja.
1: Maar voor mezelf, nu humor. Wat we wel doen met het managementteam, hebben tijdens die leiderschapsdagen, hebben we echt wel veel plezier en humor. Want we doen ook altijd een activiteit. Dus dat moet je natuurlijk wel hebben. Je moet ook kunnen lachen. Je moet er ook om kunnen lachen.
0: Nou ja, heel belangrijk. En je hebt een groot bedrijf. Je hebt 700 medewerkers. Er moet ook sfeer zijn in het bedrijf.
1: Zeker.
0: En ze moeten trots zijn.
1: Zeker.
0: Dus ik ben natuurlijk van het sfeerbeheer. En een evenement voor je medewerkers is heel belangrijk. Ik weet nog wel een hele leuke locatie trouwens. Nou ja, goed.
1: Daar zijn we geweest. Want we hebben altijd met kerst.
0: Ik ben er heel blij mee. Wat mij wel triggert is, je hebt gemeentes, die zijn jouw klant, zou ik maar zeggen. Opdrachtgever.
1: En aandeelhouder.
0: Ja. Jij moet prijzen doorberekenen aan die gemeente.
1: Ja.
0: Dat lijkt me sowieso al een enorme klus om te berekenen. Wat kost het nou, even heel simpel gezien, om die vuilnisbakken te legen, op te halen, te verwerken, enzovoort, enzovoort. Maar je moet daar ook een voorstel voor maken.
1: Mm-hmm.
0: En presenteren bij die gemeentes. Doe je dat zelf? Zit je daar dan bij? Of heb je daar ook weer een speciaal team voor?
1: Nou, het werkt iets anders toen ik aantrad als algemeen directeur. Ja. Zag ik, hoe is dat ooit gegaan? Toen gingen er inderdaad onderhandelingen per gemeente. Dus de gemeente Bloemendaal kon een ander tarief hebben voor iets dan de gemeente Heemstede. Nou, die gemeenten kijken natuurlijk naar elkaar en zeggen, nou, dat is ook bijzonder. Jij krijgt dit, jij krijgt dit. En dan krijg je natuurlijk altijd, wat de laagste prijs is. Toen heb ik gezegd van, je moet transparantie hebben, want het moet helder zijn. Wat gemeente, en we werken met, in die zin, het is publieke dienstverlening, wat je betaalt voor je dienstverlening. Dat heet uniforme tarieven. Dus we hebben voor identieke diensten, identieke tarieven.
0: Ja.
1: En die worden elke 3 jaar gebenchmarkt, want wij moeten natuurlijk niet, ik zeg het altijd maar, te duur worden. Dus wij worden daar ook op gebenchmarkt. En dus eigenlijk identieke prijzen voor identieke gemeentes. Dus dan hoef je niet iedere keer weer in die onderhandeling. We hebben inderdaad een club, contractmanagement, die dat contractbeheer doet, die kijkt dat dat goed gaat. Maar die uniforme tarieven geven ook wel heel veel helderheid. Want daar zit een beleid achter hoe we dat doen met elkaar.
0: Ik begrijp dat. Maar je hebt dus ook particuliere opdrachtgevers.
1: Ja.
0: Zoals bijvoorbeeld mijn bedrijf.
1: Ja.
0: En Meerland is niet goedkoop. En daar bedoel ik eigenlijk mee van met afval. Vroeger, heel vroeger, toen kreeg je nog geld voor je restafval en dergelijke. Maar dat is natuurlijk compleet veranderd. Ik zie ook de apparatuur die er nodig is. Grote containers met een persinstallatie, onder de grondverwerking, en dat wordt weer opgehaald. Je hebt een heel machinepark.
1: Ja.
0: Dat lijkt me ook moeilijk rekenen allemaal. Van wat is nou een reële prijs en dergelijke?
1: Nou, nee, want
0: nee, kom erop. Ja.
1: Nee, want je weet uiteindelijk gewoon wat de tarieven zijn, wat je personele kosten zijn. Hè? Daar gaat het om. Je weet wat een wagen, wat een wagen kost.
0: En hebben jullie dan ook concurrenten bijvoorbeeld?
1: Zeker. Wij hebben we hebben natuurlijk die 20% commerciële activiteiten. Ja. En daar zit natuurlijk concurrentie op. Bijvoorbeeld de Renewies, de Prezero's, de GP Groots, die hebben dat ook.
0: Ja, ja.
1: Die zamelen ook bij, ik noem het maar bedrijven, afval in. Wat het voordeel is van ons bedrijf, want dat zie je met name bij die grotere partijen, die willen gewoon, ik noem het maar, landelijke contracten. Met bijvoorbeeld de HEMA's,
0: et cetera. Ja, ja.
1: Maar de bakkeren op de hoek, dat is, en dan moeten ze weer verder. Dus die vinden ik noem het maar, die kleinere klantjes wat minder interessant. Die hebben liever grote contracten.
0: Tuurlijk.
1: Dus als je kijkt naar wie wij bedienen, dat is het merendeel, zijn echt gewoon de kleinere klanten, de bakker op de hoek. Maar er zijn ook een paar grote.
0: Oké, ik spring van hak op de tak. Ja. Even een beetje politiek-achtig. Weet je wat? We gaan eerst muziek draaien. Coldplay? Jij mag hem aankondigen. En waarom deze?
1: Nou, het is heel positief. Hè? Ook al zie ik het even niet zitten. Ik ben van nature zeer optimistisch.

0: Klaus met Ondernemend Maar op Meer Radio.
1: Nou, en hoe gezellig. We zitten hier met Angeline Kirkels. En zij is algemeen directeur van Meerlanden. En we hebben een hartstikke leuk gesprek. En ja, wat mogen we wel en niet weten? Angeline, we zijn nu toch een beetje vrienden, hè?
2: Zeker.
1: Ja, nou, dus ben je buiten de spotlight, buiten je werk, ben je dan ook zo buitengewoon interessant en actief en gezellig? Of ben je dan een beetje saai?
2: Nee, ik ben actief. Ja? Ja, mijn man zegt altijd, hè, hij is altijd blij dat ik de tweede week van vakantie eens een keer een boek pak. Hè? Dus dan zegt hij, hè, komt een keer wat meer tot rust.
1: Oké, okay. En nou, als jij een boek pakt, hè, wat voor boeken lees jij? Wat voor soort? Of wat vind je, historische romans of spannende thrillers? Of,
2: ja, dat maakt niet zoveel. Dat kan, wat ik ook wel leuk vind, is biografieën of ja. Iets van, nou ja, van de geschiedenis. Dat is heel verschillend wat ik lees.
1: En ik ken je nog niet zo goed, maar over een half uurtje dan weten we echt alles van je. Maar volgens mij ben je altijd wel, ben je ook, kun je duidelijk zijn, to the point. Maar je kan ook wel heel vriendelijk zijn, volgens mij. Hou je van gezelligheid?
2: Zeker.
1: Ja?
2: Ja, zeker.
1: Je hebt het net al een beetje gezegd, hè? Ja. Met de Café Nol op oproep.
2: Nou, wat we altijd we hebben altijd kerstfeest, hè? Bij Meerland. Dus iedereen komt dan. Nou, ja. We hebben er ook altijd wel een karaoke. Dus ja, dan sta ik natuurlijk vooraan. Hè?
1: Jij zingt ook, ja?
2: Mee. Zeker, zeker. Een van mijn mensen zei, weet je, je kan niet zingen. Ik zeg, ja, maar ik vind het wel leuk.
1: Die vind ik wel goed.
3: Het is een nieuw item, hè, bij ons in het programma.
2: Ja.
1: Ja.
3: Dat de gast kan meezingen met een plaat.
1: Ja, en we hebben uitgekozen. Waarheen, waarom, toch?
3: Doe maar, met de bom.
1: Oké, okay. Oh, ja. Nou, daar gaan we erin. En Angeline, even denken hoor. Als jij uit eten gaat met je man. Hoe heet het? Dirk? Wat is het?
2: Dirk.
1: Dat is heel wat anders dan Dirk natuurlijk. Je gaat uit eten met Dirk.
2: Ja.
1: En Dirk heeft niks geregeld, maar jij mag het restaurantje uitkiezen. Wat voor soort restaurant? Wat vinden jullie leuk? Samen.
2: Nou, ik ben recentelijk verhuisd naar Edam, na 40 jaar Amsterdam.
1: Ja.
2: Dus wie kent het niet? Prachtig plaatje. Nou, daar heb je een hele leuke Italiaan. En dat is heel erg, daar komt gewoon iedereen.
1: Ja.
2: En dat zijn dat is goed eten, acceptabele prijzen, weet je. Dus
1: en word je een beetje geaccepteerd in Edam?
2: Zeker.
1: Want het is natuurlijk een kleine community. Hè,
2: het duurt even, maar er zit heel veel creativiteit. En ook ondernemerschap, maar heel veel creatieve mensen. Dus sommigen zijn wat de kat uit de boom kijken, maar zeker. Ik ben zeker geaccepteerd.
1: Oké, okay, dus Angeline uit Edam.
2: Edam.
1: Politiek. Hou je daarmee bezig?
2: Nou ja, dat
1: moet wel, hè?
2: Dat sowieso. Hè. Ik volg natuurlijk ook lokaal.
1: Ja.
2: Dat is ook belangrijk om te weten, ook natuurlijk op de dossiers waar wij acteren, wat daar speelt. Maar goed, breed gezien. Dus die lokale politiek. Het is niet dat ik het, dat ik het elke dag actief volg, maar wel gewoon om te kijken van, ja, wat speelt er?
1: Dus en je hebt wel goede contacten in bijvoorbeeld de gemeente Haarlemmermeer?
2: Jazeker, ik zat vanochtend bij de nieuwe wethouders, dan gaan we nu die rondjes weer maken.
1: Ja, en wie hebben we nu in Haarlemmermeer? Als,
2: we hadden natuurlijk, ik had natuurlijk, ik heb ook contact met Marja Ruigrok. En,
1: ik wou zeggen wie niet, maar dat klinkt zo raar als ik zeg wie niet. Maar Marja is eigenlijk tweede burgemeester bijna. Hè? Die weet alles.
2: Die weet alles. En we hebben natuurlijk, wat ik doe, is, maar ik maak dat bestuurlijke rondje.
1: Ja.
2: Om te kijken gewoon wat de aandachtspunten zijn. En om daar ook met het bedrijf naar te kijken. Van goh, wat kunnen wij nog extra doen? Want ja, goed, op die terreinen waar wij actief zijn, in die sectoren. Afval en openbare ruimte. Ja, is altijd heel zichtbaar. Dus daar vindt iedereen altijd wel wat van.
1: Zeker.
2: En nou ja, daar is het ook wel belangrijk dat we samenwerken met ook.
1: En zit je ook in veel clubjes, van businessclubs en dergelijke?
2: Ja, nou ja, goed. Meer business zitten we in. Ja. Ja.
1: En vind je het nou echt belangrijk, al die clubjes? Of is het meer het zal wel moeten?
2: Nou nee, maar ik zit er niet zelf alleen in. Ook onze mensen. Want ik vind het wel belangrijk, ook die contacten in de regio. Want je moet het met elkaar doen. Misschien ook wel belangrijk om te vermelden. Ik heb samen met 5 ondernemers ook Cercle West opgericht. Dus bijvoorbeeld met de AW-groep en Tim Paan.
1: Ja.
2: En wat we hebben gedaan, dat is echt 6 jaar geleden inmiddels al, om te kijken of we de versnelling van de Cercle-economie in de regio kunnen bevorderen. Inmiddels zijn er ook al 50 bedrijven op aangesloten en de regio Noord- en Zuid-Holland. En dat proberen we bijvoorbeeld nu in het kader van netcongestie. Zijn we aan het kijken van kunnen we gezamenlijk ergens een hub organiseren? Of kunnen we iets met circulair beton? Of
1: wil je aan mijn luisteraars even uitleggen of samen een hub organiseren? Dat hub, niet een of ander sportief evenement is, maar
2: nee,
1: dat
2: nee,
1: is...
2: Dat je kijkt uiteindelijk of je gezamenlijk... wij hebben natuurlijk ook inzamelvoertuigen. Ja. Anderen hebben dat ook. Je kunt wel laat... palen op je eigen terrein, maar je krijgt, je zit met die elektriciteit, dus ja. Met die netcongestie. Dus kun je met elkaar de handel elkaar slaan op een plek waar je gezamenlijk gebruik van maakt. Nou, dat soort activiteiten zijn we aan het kijken of we dat in de regio kunnen neerzetten.
1: Nou, heel goed, heel goed. We gaan weer van hak op de tak. Angeline, heb je ook aparte gewoontes?
2: Aparte gewoontes?
1: Ja.
2: Nou, wat is een aparte gewoonte?
1: Je messen in plaats van rechts links legt. Zoiets bedoel ik eigenlijk. Of ben je gewoon perfect eigenlijk?
2: Nou, ik ben helemaal niet perfect. Maar ik vind niet zo vaak iets echt apart of afwijkend.
1: Oké, dan gaan we vlug naar. Is er iets wat je heel vaak moet uitleggen over meer landen? Dat mensen het altijd verkeerd zeggen of verkeerd doen. Wat je het meeste tegenkomt.
2: Nou, dat gaat over vuilbedrijf of afvalbedrijf. Want dat zijn we niet, ze zijn breder. Nee. Hè? Dus, en vuil bestaat niet meer. Want het is een grondstof.
1: Ja.
2: Ik zeg altijd, we moeten echt wel naar die circulariteit toe. Ook al doe je het niet vanuit duurzaamheid, dan moet je het vanuit een veiligheidsstrategie doen. Want we zien gewoon in Europa, we hebben die grondstoffen nodig. Hè? Dus dat. Men denkt denk ik ook altijd over het bedrijf. Dat zijn een beetje die wagentjes die op en neer rijden.
1: Er komt veel meer bij kijken dus. Het is een gigabedrijf.
2: Nou, het is complex. En ja. Ook de mensen die er werken, hè, die moeten natuurlijk... Die moeten met een joystick kunnen werken. Die werken ook met tablets. Hè. Die zijn ook met die data bezig. Dus,
1: dat sluit mooi aan bij mijn volgende vraag. Gebruik je veel al met de artificial intelligence?
2: Ja, nou ja, goed. We hebben Copilot. Hè. Dus dat hebben we...
1: in. Wat is Copilot?
2: AI.
1: Dat is AI. Dus,
2: dat is AI. Daar zijn we nu al getraind op kantoor, maar dat is Copilot. Dus Microsoft. Microsoft is dat. Dat is een. Nou, dat lijkt wat beschermer dan ChatGPT, wat ik gebruik.
1: Dat hopen we dan maar. Ja.
2: Dat hoop je dan maar. Maar kijk, ik vind gewoon dat we als bedrijf. Ik heb ook 5 dagen dus driving business by AI, through AI, gedaan aan de Tilburg University.
1: Oh, oké, een extra opleiding.
2: Nou ja, dus om eens te kijken van wat betekent dat nou? Hè? Ja. Die hele ontwikkeling voor bedrijven en ook voor de onze. Om te kijken van waar bewegen wij naartoe? En wat kunnen wij dan vanuit ons bedrijf, welke stappen hebben wij te zetten? Dus daar zijn we zeker mee bezig.
1: Het brein van Angeline Kirkels is altijd in beweging. En ik vind dat wel leuk, want je zit er al een tijdje. Je mag nog 5 jaar, zo'n beetje.
2: Mm-hmm.
1: Maar het is wel heel leuk om te zien dat je zo lekker enthousiast bezig bent en er vol voor gaat. Wil je nog wat anders gaan doen of wil je er graag bij Meerland blijven?
2: Nou, zolang ik... Zolang ik zeg maar die drive-through en zolang inderdaad aandeelhouders tevreden zijn, hè, daar gaat het uiteindelijk om. Zij gaan erover, hè, of ze mij op die positie willen hebben. Nou, vind ik het een eer en vind ik het ook een hele mooie positie om invulling aan te geven.
1: En jij hebt boven je heb jij dus de diverse gemeenten, aandeelhouders.
2: Ik heb een raad van commissarissen.
1: Dat was mijn vraag. Ja. Je hebt ook een raad van commissarissen.
2: Ja, ik heb een raad van commissarissen. En daarboven hebben we dus de 8 aandeelhouders.
1: En die raad van commissarissen, hoeveel personen zijn dat?
2: 5.
1: En die luisteren toch niet. Word je daar wel eens moe van? Of vind je ze hartstikke leuk?
2: Nou, weet je, er is altijd dat spel tussen de Raad van Commissarissen, hè, en directie. Ik heb ook aan de andere kant zit je natuurlijk. Ik ben ook commissaris, hè. Dus ik ken ook die andere kant. Ja, dat gaat er al om. Waar ben je van en waar ben je niet van? Dus die hele governance en waar is nou de directeur van en waar gaat de raad over? Ja, die dialoog moet je wel af en toe met elkaar voeren.
1: Oké, maar het zijn wel specialisten, zou ik maar zeggen. Ze weten wel waar het over gaat.
2: Zeker, zeker, ja.
1: Heel goed, want dat is nog wel eens anders. Heb jij iets zelf, iets unieks verzonden? Of misschien wel met je team, hè, waarbij meer landen echt naar voren treedt van... kijk eens, dat hebben wij al. Jullie hebben dat nog niet, hè, maar wij wel. Of iets met verwerking van iets, of wat
2: kijk,
1: dan ook.
2: Wat we zeggen nu, onze GFT-fabriek, hè, ja? Die is echt wel uniek. Ook in zijn soort, hè, en ook in de producten.
1: En GFT is de afkorting van?
2: Groente, fruit en tuinafval.
1: Ja, ik zeg het maar.
2: De groene bak.
1: Ik wist het wel natuurlijk.
3: Ik had het wel geweten, maar mijn vragen waren al op.
1: Dus je vragen zijn op. En, ja. Wat wilde je daarover zeggen? Sorry,
2: we zijn nu ook aan het kijken of we een luie recyclingfabriek kunnen neerzetten. Samen met het afvalenergiebedrijf Amsterdam. Dus waar het restafval verbrand wordt. Omdat er nog heel veel luiers natuurlijk in het restafval zitten. Nou, daar zijn we nu de business case aan het bekijken. Ja, is het haalbaar of niet? He? En dan zou het, er staat nu één fabriek in Nederland. Ja. Dat zou dan de tweede zijn. Dus zeg maar, we hebben geleerd van wat daar gebeurt. Maar ja, de vraag is, het moet natuurlijk wel uit kunnen. Dus daar zijn we nu aan het onderzoeken. En we kijken ook in de keten als het gaat over electronic waste. Hè?
1: Yes, yes.
2: Hoe we daar ook weer, e-waste heet dat dan. Nou ja, alles wat een stekker heeft, gewoon om het maar even simpel te zeggen. Wat je daar ook weer mee kunt. Hè? Je kunt daar een gedeelte ook uit harvesten. En daar zitten we nu ook in de keten te kijken van nou, welke stap kunnen we daar zetten?
1: Dit is wel een leerzame uitzending, vind ik. Angeline, zullen we... We doen nog één muziekje. Ja. Tracy Chapman.
2: Ja, Talking About the Revolution.
1: En
2: ja.
1: Waarom die dan weer?
2: Ik vind die Tracy is sociaal, maatschappelijk betrokken.
1: Ja.
2: En Talking About the Revolution is dat verandering komt vaak van onderaf. Hè? Dus het is...
1: Het moet dus breed gedragen worden ook.
2: De revolutie. En het gaat natuurlijk ook over die thema's waar ik actief op ben. Ja, je hebt het gaat niet vanzelf. Hè? En daar moet een beweging komen om uiteindelijk te komen daar waar je wilt zijn. Dus vandaar Tracy Chapman.

0: wakker worden.
1: Ondernem het maar, heet het programma. En als u zelf iets wil zeggen over dit programma, dan kunt u een e-mail sturen. Het e-mailadres is rickklaus@meerradio.nl. Meerradio.nl. Ik wou zeggen meer landen, maar dan komt het ook terecht.
2: Misschien ook. Komt
1: ja,
2: misschien
1: we
2: ook.
1: Zijn nu toch goede vrienden met Angeline Kierkels van Meerlanden. En zelf woont ze in Edam. Daar heb je ook zo'n televisieprogramma over, geloof ik, Edam, of niet? Of gaat het over een ander dorp?
3: Volgens mij is dat Volendam.
1: Nee. Maar ben jij wel eens benaderd voor een televisieprogramma? Van, ik ga jou volgen of wat dan ook?
2: Een real life soap.
3: Nog niet.
1: Nog niet, ja. Meestal na deze uitzending gaat het heel hard. Wat voor auto rij je?
3: Oeh, dat is een elektrische auto.
1: Ja, en wat voor een?
3: Een BMW.
1: Oké, nou, is goed. Goed antwoord. We gaan even naar je jeugd. Stel, ik kom wat vrienden van jou tegen, van vroeger. En ik zeg, wat typeert Angeline nu eigenlijk? Wat zouden ze over jou zeggen? En je mag het zelf zo mooi maken als je wil. Maar wat denk je dat ze zouden zeggen?
3: Nou, ik was denk ik ook altijd wel de gangmaker. Hè?
1: Ja?
3: Dus, ja, zeker. Middelbare school. Ik was ook wel een beetje recalcitrant. Dus, nou ja, dat
1: kan ik me niks bij voorstellen.
3: Dat zit wel een beetje in mijn karakter.
1: Ja.
3: Mijn oma had het ook, dus ik denk, ik lijk op haar. Dus die,
1: oma Kierkels?
3: Nee,
1: oh, God.
3: Oma Tillemans.
1: Tillemans.
3: Van mijn moederskant. Maar goed, die had het ook wel. Ik zeg, nou, dat heeft een generatie, denk ik, overgeslagen. Maar ook, ik ben heel trouw. Dus ik ben heel betrokken met mijn vrienden. Dus
1: we zitten al bijna aan het einde van de uitzending. Dat heb ik helemaal niet gevolgd. Dames en heren. Sorry dat ik je onderbreek, maar het is zo snel gegaan. Angeline Kierkels. Ik wil je heel hartelijk danken voor de komst naar de studio. Ik had nog eigenlijk honderden vragen, maar het is al over. Hebben we het wel goed gedaan allemaal? Ja, volgens mij wel.
2: Ja,
1: dit was ondernemend maar.
2: Zeker wel.
1: Wij hopen u binnenkort weer te zien. En dit is echt een leuke uitzending. Donderdag om 5:00 en zondag om 1:00. Dan kunt u dit allemaal beluisteren. De hartelijke groeten. Angeline, bedankt.
3: Oké, dankjewel.
1: Bedankt. De groeten!

0: Onderneem het maar. Op Meer Radio.
1: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten zetten NAVO-bondgenoten onder druk om zich terug te trekken uit het internationaal strafhof. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door de website Politico. President Trump voert een agressieve campagne tegen het strafhof dat onder meer oorlogsmisdadigers vervolgt. Zo heeft hij al sancties ingesteld tegen medewerkers van het hof. NAVO-landen hebben nu een brief gekregen met het dringende verzoek om zich terug te trekken uit het strafhof. Het lijkt erop dat de VS dit laat meewegen bij de herschikking van Amerikaanse troepen in NAVO-landen. Minister Van Wil heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Wil zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. In de Deense plaats Rebild heeft een man een grote vikingschat gevonden in zijn achtertuin. Ongeveer 1000 jaar geleden werd daar een vat begraven met 18,5 kilo aan zilver. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit veel zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Dan het weer, vanavond en vannacht meer bewolking, later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien, 's middags mogelijk wat zon, wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Non-stop muziek.

0: Jeroen Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Verenigde Staten zetten NAVO-bondgenoten onder druk om zich terug te trekken uit het internationaal strafhof. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door de website Politico. Minister Van Wil heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het land. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Volgens de Volkskrant gebruikt zijn partij D66 op grote schaal AI voor posts. Dan het weer, steeds meer bewolking, later vanuit het westen regen.
2: Meer radio.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer radio, Haarlemmermeer.
0: Non-stop muziek.

0: van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een onderzoek naar corruptie bij cardiologen heeft de FIOD invallen gedaan in 8 ziekenhuizen en bedrijfspanden. Om hoeveel specialisten het gaat, wil de

0: Field niet zeggen. Er is niemand aangehouden. De Fiscale Opsporingsdienst verdenkt hartspecialisten van 2 ziekenhuizen ervan geld te hebben gekregen van producenten van medische producten. In ruil daarvoor zouden de ziekenhuizen juist voor die bedrijven als leverancier hebben gekozen. Om welke ziekenhuis het gaat, is niet bekendgemaakt. Bij een groot internationaal onderzoek naar fraude met paarden zijn in 4 landen invallen gedaan, waaronder Nederland. Mogelijk is het vlees van duizenden paarden in de voedselketen terechtgekomen, terwijl dat niet had gemogen. Zo verkochten criminelen sportpaarden als slachtpaarden. En ook werden paspoorten vervalst, waardoor paarden jonger leken. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert daarmee op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. Wielrenster Anna van der Breggen mist het WK op de weg vanwege gezondheidsklachten. Eerder werd duidelijk dat ze niet is opgenomen in de WK-ploeg van bondscoach Laurens ten Dam. De kopvrouw is Demi Vollering. Die wordt ondersteund door Mischa Bredewold, Rianne Marcus en Puk Pietersen. En volgens wieleranalist Kirsten Wild is dat een sterk team.
1: Deze renster staat volledig achter hun kopvrouw. En dat is echt superbelangrijk. En deze rensters zijn ook allemaal mega geschikt voor het parcours wat het WK in Montreal van ze vraagt. Eigenlijk is het een heel sterk team. En misschien missen ze een heel klein stukje ervaring.
0: Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking, later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien. 'S Middags mogelijk wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: sommige platen die dat zijn zulke heerlijke platen. Ik heb een paar weken geleden ook al gedraaid. The Womack Sisters en Monster.
1: Let her go.
0: Welkom bij de Funk Factory. Het is donderdagavond, zo avond op meer radio. Ja, voor mij dan nog eventjes. Nog aflevering 2 van deze maand september. Nog drie te gaan. En dan gaan we stoppen, namelijk per 1 oktober met de Funk Factory. Normaal zou ik zeggen, bedankt Martin voor Solid Six. Ja, hij is er al niet meer. Hij had al gezegd, ik stop ermee. Andere keer, andere plaatsen inderdaad. Maar betekent niet dat ik niet in de komende weken nog natuurlijk jou gaat voorzien aan de andere kant van de radio van de laatste soul- en funkplaten die er maar zijn. Soms ook een beetje lokaal. Soms ook gewoon lekker over de hele wereld van vandaan heb ik ze getrokken, de platen. Aaron Fraser heeft een nieuwe plaat uitgebracht. Evind is er bijvoorbeeld ook een nieuwe. Stirmount komt er voorbij. En Sun Little. Sommige artiesten die dus zomaar voorbij zal kunnen horen komen vandaag, toch? Wat heerlijk. En deze, ja, Heel Saint Soul, beter gezegd. Die heb ik al eens vaker gedraaid, die artiest. Een nieuwe, samen met Down to the Bone. Ja, het is die ik dan nog niet ken in ieder geval. Get Up and Dance is dit. Welkom bij de Funk Factory, uurtje lang.

En Paco, Kaan en Vera en Fur. En daarvoor Down to the Bone. Met heel Saint Soul en Get Up and Dance. Dus voor degene die weer vandaag mee schrijven. Met pen en papier. Want ja, dat gebeurt niet zo vaak. Hè, dat je lekkere nieuwe zomerziek hoort hier zo op meer radio. Hey, over Paco Kaan. Ja, dat is een artiest die uit Engeland komt. Hij is nogal niet heel erg veel bekend. Het is een samenwerking waarvan men had gehoopt. Waar ze denken dat we iets mee te kunnen gaan doen. Maar ja, het is hopelijk voor misschien meer samenwerking. Het is een beetje spiegel van Indie Soul. Nou, we gesproken over Soul. Jocelyn Brown met Incognito. Always There in de nieuwe jasje van DJ Bert Beavens Disco Mix.

0: Fraser en Paint the Picture. En daarvoor Son Little met Sherry. Welkom bij de Funk Factory op de donderdagavond. Soulavond. Soms heb ik wel eens af en toe dat ik ook wat privéfeestjes doe. Om het maar even netjes te zeggen. Die ik dan draai, ja. Eigenlijk had van vorig weekend had ik een eentje waar ik dacht van... Oh ja, die ken ik inderdaad nog. Oude plaat, het is een beetje zo, het is een beetje funk. En het heet ook Grand Funk Railroad met Some Kind of Wonderful. Ik denk, laat ik die eens even hier uit de archiefkast even pakken. Die hoor je zometeen na het nieuws van 7:30.
1: Als de avond bijna voorbij is en de nacht bijna begint... dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio.
2: 'Cause I've been away too long.
1: Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio.
3: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meerradio.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een onderzoek naar corruptie bij cardiologen heeft de FIOD invallen gedaan in 8 ziekenhuizen en bedrijfspanden. Om hoeveel specialisten het gaat, wil de FIOD niet zeggen. Er is niemand aangehouden. De Fiscale Opsporingsdienst verdenkt hartspecialisten van 2 ziekenhuizen ervan... geld te hebben gekregen van producenten van medische producten. In ruil daarvoor zouden de ziekenhuizen juist voor die bedrijven als leverancier hebben gekozen. Om welke ziekenhuis het gaat, is niet bekendgemaakt. Bij een groot internationaal onderzoek naar fraude met paarden... zijn in 4 landen invallen gedaan, waaronder Nederland... Mogelijk is het vlees van duizenden paarden in de voedselketen terechtgekomen, terwijl dat niet had gemogen. Zo verkochten criminelen sportpaarden als slachtpaarden. En ook werden paspoorten vervalst, waardoor paarden jonger leken. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert daarmee op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. Wielrenster Anna van der Breggen mist het WK op de weg vanwege gezondheidsklachten. Eerder werd duidelijk dat ze niet is opgenomen in de WK-ploeg van bondscoach Laurens ten Dam. De kopvrouw is Demi Vollering. Die wordt ondersteund door Mischa Bredewold, Rianne Marcus en Puk Pietersen. En volgens wieleranalist Kirsten Wild is dat een sterk team.
5: Deze renster staan volledig achter hun kopvrouw. En dat is echt super belangrijk. En deze rensters zijn ook allemaal mega geschikt voor het parcours... wat het WK in Montreal van ze vraagt. Eigenlijk is het een heel sterk team. En misschien missen ze een heel klein stukje ervaring.
4: Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien. 'S Middags mogelijk wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Meerradio.
3: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
6: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: Donderdagavond, Soulavond. Met de Funk Factory. Met Robert Hoijveld.

Het is een beetje rock, het is een beetje soul, het is een beetje funk. Grand Funk Railroad en Some Kind of Wonderful hier zo bij de Funk Factory. En zometeen voor jou onderweg. Joe Dallas komt eraan met S1. Nieuwe plaat. Deze van vorig jaar. De laatste recente die ik van hem kon vinden. Alain Clark is dit. En If I Go is dit zo bij de Funk.

Joe Dallas and the Bunks en S1. En daarvoor ook nog Len Clark. Ja, en If I Go uit Haarlem. Zandvoort is eigenlijk ook. Een beetje trots vind ik hem daar. Zometeen van jou onderweg. Steven Charlotte. En die was live opgenomen in de Wisseloord Studio. One Taker met Sunday Morning komt eraan. Er is weer eens nieuwe muziek van Elvind en Mike Terrell. Let's party. Hier zo bij de Van.

ja, toch een beetje een soort Nederlandse muziek. Stephen Charlotte en Sunday Morning live in de Wisseloord Studios in Hilversum dus opgenomen. En daarvoor Eivind en Mike Terrell, Let's Party. Dat was hem, de Funk Factory voor vandaag. Alles kan je terugluisteren via meerradio.nl/uitzending gemist. Helemaal van voor naar achter kan jij terugluisteren wanneer jij dat helemaal wilt. En vond je het alles leuk? Laat het even gerust even een berichtje achter via studio@meerradio.nl of even 023-4x5-900 een appje naar de studio. Dat heb je natuurlijk zo gedaan. En zometeen nog voor jou onderweg. Felix Hien met Tos samen. Architect, nieuwe plaat. En dit is nu één en laatste plaat voor deze week. Dit is Deja Vu van Sturm Out. Tot volgende week.

0: specialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom Spaarneweg 53 in Krukius of op vloerplus-krukius.nl.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een onderzoek naar corruptie bij cardiologen heeft de FIOD invallen gedaan in 8 ziekenhuizen en bedrijfspanden. Om hoeveel specialisten het gaat, wil de FIOD niet zeggen. Er is niemand aangehouden. De Fiscale Opsporingsdienst verdenkt hartspecialisten van 2 ziekenhuizen ervan geld te hebben gekregen van producenten van medische producten. In ruil daarvoor zouden de ziekenhuizen juist voor die bedrijven als leverancier hebben gekozen. Om welke ziekenhuis het gaat, is niet bekendgemaakt. Bij een groot internationaal onderzoek naar fraude met paarden zijn in 4 landen invallen gedaan, waaronder Nederland. Mogelijk is het vlees van duizenden paarden in de voedselketen terechtgekomen, terwijl dat niet had gemogen. Zo verkochten criminelen sportpaarden als slachtpaarden. En ook werden paspoorten vervalst, waardoor paarden jonger leken. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert daarmee op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. Wielrenster Anna van der Breggen mist het WK op de weg vanwege gezondheidsklachten. Eerder werd duidelijk dat ze niet is opgenomen in de WK-ploeg van bondscoach Laurens ten Dam. De kopvrouw is Demi Vollering. Die wordt ondersteund door Mischa Bredewold, Rianne Marcus en Puk Pietersen. En volgens wieleranalist Kirsten Wild is dat een sterk team.
4: Deze rensters staan volledig achter hun kopvrouw. En dat is echt superbelangrijk. En deze rensters zijn ook allemaal mega geschikt voor het parcours wat het WK in Montreal van ze vraagt. Eigenlijk is het een heel sterk team. En misschien missen ze een heel klein stukje ervaring.
3: Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking, later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien. 'S Middags mogelijk wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: knallend begin. Hé, hey, goedenavond.
1: Zo, nou, zijn we weer.
0: Oh. Ja, Galm is er ook.
1: Oh, we hebben ook nog een echo, wat goed.
0: Whitney Houston en een Million Dollar Bill uit 2009. En je hebt dan de gewone versie. Nou, die klinkt een beetje suffig. En dan kwam ik deze tegen, de Freemasons Mix Show Edit.
1: Oh ja, de naam zegt
0: nou,
1: het al.
0: Het klinkt wel stoer. En ja, nou, de plaat zelf klinkt ook stoer natuurlijk. Ja. Dankjewel Robert trouwens. Lekker. Ja, het is altijd lekker.
1: Ja, maar nog drie keer geloof ik. Hè? Ja. Gaat hij ermee stoppen?
0: Snap het niet.
1: Gaan wij dan ook stoppen
0: show.
1: Of niet?
0: Wij gaan gewoon door.
1: Ja, volgens mij ook.
0: Wij doen het licht uit.
1: We laten er nog even aan. Tot 10 uur.
0: Goed. Nou, ik heb hier wat nieuws trouwens, Jeroen.
1: Pak even de playlist.
0: Komt-ie.
2: Donderdagavond, Soulavond, met de Soul Kitchen. Dit is Soul Kitchen. Things are really cooking in the Soul Kitchen. Soul
0: Kitchen. Ah, lekker alle jaartallen door. 1993 zometeen met G-Wiz. Ken je dat nog? Een swingbeat R&B.
1: Soul Kitchen. De jaren 50 of zo. TV-serie.
0: Ja, zoiets is het. Als je het ziet, denk je, oh ja, dat kan maar één jaar zijn. Eerst alvast een soort van...

0: Hey Jeroen.
1: Ja?
0: Er schijnen dus alweer kruidnoten in de winkel te liggen, hè?
1: Ik weet het!
0: Schrikkelijk.
1: We zijn de punten aan het sparen voor de bioscoop.
0: Ja.
1: Dus toen moesten we nog 5 euro hebben. Toen was het, oh, nou, dan neem ik een extra grote zak. Dus ik ben alweer begonnen.
0: Hey, lekker. Ik dacht dat ik kruidnoten meegenomen te hebben, maar het zijn borrelnoten.
1: Ja,
0: dus ja, sorry nog voor de vette vingers hier. Maar...
1: Je kon luisteren naar de Italiaanse Giovanna Bersola.
0: Zo.
1: Oftewel Jenny B.
0: Ah, ja.
1: Yeah. Ik zou bijna zeggen G-Wiz.
0: Dit zijn de G-Wiz, jongens. Die komen uit 1993. Nou, als je dat ziet, dan denk ik, ja, jullie komen uit 93. Ook niet ouder, ook niet jong.
1: Ik hoor het ook een beetje dat het uit 93 komt. Je luistert naar de Soul Kitchen tot 10 uur op deze donderdagavond Soulavond. Met natuurlijk de allerlekkerste muziek.
0: Het is wel een heel oud mp3'tje dit zo te horen.
1: Ja, dat kan eigenlijk niet, Dennis. Dat kan niet. We gaan toch doen we het.
0: Ja hoor. Net zo makkelijk.
1: Ik neem een borrelnootje. Of een pepernootje.

0: Hi, Kanye West en Touch the Sky.
1: Uit 2005.
0: Zo.
1: Hier heb jij 6 staan. Maar misschien... Het hangt er een beetje om.
0: Precies. Goed, ik denk dat we de klok weer even een zootje terug gaan draaien. 1985. Lekker de ethisch in.
1: Lekker.
0: Ken je de Stijlkansen nog?
1: Ja, die ken ik
0: die
1: nog.
0: Die mannen van Shout to the Top samen met DC Lee en de Lodgers...
1: Or
0: she was only a shopkeeper's daughter. Nou, met zo'n titel...
1: Laat eens even horen dan. Oh. Ik vind de jingle alleen al leuk.
0: Mooi, hè?
1: Ik denk, dat is het nummer, maar nee, dat is de...

0: Horse is freaken. Zometeen meer gefreak in de Dance Classics. Oh, met onder andere, een alert voor Alexander O'Neill.
1: Oh, ik zie hem,
0: Disco uit 83. Unlimited Touch zometeen. En die leuke plaats van LaToya Jackson. Die we zo vaak laten horen. Dat moet gewoon weer, hoor.
1: Ja, die is leuk.
0: Ik denk onze klassiekers halen weer even tevoorschijn.
1: Ja. Ik heb hem volgens mij nog een paar weken geleden gedraaid. Kan ik hem tegen?
0: Nou, doen we gewoon nog een keer.
1: Leuk.
0: Hey, en ik had vorige week een reclame beloofd. Die wou ik even laten horen. Uit 1990. Over die slimme meid, weet je wel. Ik kwam tegen. Ik heb hem even zometeen voor je.
1: Geknipt
0: en geblokt. Gepokt en gemazeld.
1: Wat doe je daar?
0: Schuif mijn stoel even voor aan, hoor. Zo.
1: Even kijken op de playlist, hoor. Wat gaan we allemaal doen straks?
0: Hey, het is nog steeds zomer, hè? Dus we gaan even terug naar de zomer van 1995. Van Diana King. The Shy Guy.

0: Sexy, sexy. Dat is Teyana King natuurlijk, ja. En lekker hoor, 1995. Inmiddels al 31 jaar geleden, maar wat maakt het uit. Hè?
1: Vorige week hadden wij het over reclames.
0: Ja.
1: Van, wat was het ook alweer? Ik was 15 toen ik begon te sparen, had ik.
0: Ja.
1: En jij had iets anders?
0: Ik had iets over een slimme meid. Nou, van, ja, vrouwen, jullie kunnen ook gaan werken tegenwoordig. Het is helemaal niet moeilijk. Je kan gewoon inschrijven en het kan echt.
1: Dat was in 1990?
0: Daar
1: was,
0: ja, serieuze reclame van. Oh, ik heb even de jingles en het nummer wat daarna kwam erachteraan gelaten. Want het was ook leuk.
1: Oh ja.
0: Het komt van een cassettebandje van de top 40 van 1990.
1: Nou, kijken.
2: Ik dacht, ik moet echt een leuke baan vinden. Maar ik heb toen wel bewust toch een keuze gemaakt van ik moet nu iets gaan doen. Nou, dat wordt gewoon geaccepteerd dat ik dat doe. Dat ik ook een eigen leven heb. Het is een heleboel geregeld, maar het is zeker te doen.
3: Vanaf 1990 moet je als meisje op eigen benen kunnen staan. Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid.

0: 5.
1: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een onderzoek naar corruptie bij cardiologen heeft de FIOD invallen gedaan in 8 ziekenhuizen en bedrijfspanden. Om hoeveel specialisten het gaat, wil de FIOD niet zeggen. Er is niemand aangehouden. De Fiscale Opsporingsdienst verdenkt hartspecialisten van 2 ziekenhuizen ervan geld te hebben gekregen van producenten van medische producten. In ruil daarvoor zouden de ziekenhuizen juist voor die bedrijven als leverancier hebben gekozen. Om welke ziekenhuis het gaat, is niet bekendgemaakt. Bij een groot internationaal onderzoek naar fraude met paarden zijn in 4 landen invallen gedaan, waaronder Nederland. Mogelijk is het vlees van duizenden paarden in de voedselketen terechtgekomen, terwijl dat niet had gemogen. Zo verkochten criminelen sportpaarden als slachtpaarden. En ook werden paspoorten vervalst, waardoor paarden jonger leken. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert daarmee op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. Wielrenster Anna van der Breggen mist het WK op de weg vanwege gezondheidsklachten. Eerder werd duidelijk dat ze niet is opgenomen in de WK-ploeg van bondscoach Laurens ten Dam. De kopvrouw is Demi Vollering. Die wordt ondersteund door Mischa Bredewold, Rianne Marcus en Puk Pietersen. En volgens wieleranalist Kirsten Wild is dat een sterk team.
3: Deze renster staan volledig achter hun kopvrouw. En dat is echt super belangrijk. En deze rensters zijn eigenlijk allemaal mega geschikt voor het parcours wat het WK in Montreal van ze vraagt. Eigenlijk is het een heel sterk team. En misschien missen ze een heel klein stukje ervaring.
2: Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking, later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien. 'S Middags mogelijk wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Meer radio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meer radio. Haarlemmermeer.
1: Donderdagavond, Soulavond met de Soul Kitchen.
5: Uh-oh, Alexander O'Neill alert.
1: Dennis Dance Classic.
6: Dance Classic.
7: Soul Kitchen.

0: Jij hebt een lekker basje.
1: Onvervalst vinyl. Ik had het niet scherp gezet, hoor, niet dat?
0: Ja, en nou ja, dat was, ik hoorde het bijna niet. Like het
1: de lange 12-inch versie van Unlimited Touch, yes.
0: Volgens mij was dit de 30-inch.
1: I'm ready.
0: Ik vond hem wel heel lang.
2: En hou je klaar voor smooth jazz en lounge. Klaar voor de start? Dance!
1: Dit vond ik nog in de oude archieven hier.
0: In de rommeldoos.
1: Ready en op klaar. Goed.
0: Klaar voor de start. Soul Kitchen Dance
1: Classic. Deze had je nog beloofd, hè? LaToya Jackson. Oh, met ja. De hondjes.
0: Ja, er zit een leuk een tussenstukje in met een mannetje die al iets roept van ik trap je huis in elkaar, ja. Of zo. Daarom vond ik hem zo leuk.
1: Hot potato.
0: 1984.

you get your stuff and get out.

0: Bowsing till closing heatwave.
1: Daar is hij weer hoor, Rod Temperton.
0: Ach,
1: de man die alle leuke nummers schreef uit de jaren 80.
0: Hé, hey, dat waren de jaren 80 weer. We kruipen er weer uit. Het is klaar met de jaren 80 voor vandaag. Voor dit uur tenminste. Ken jij eigenlijk nog jaren 80?
1: Ja, nou, maar niet zoveel. Ik dacht, laat ik het nieuwe seizoen iets wat anders gaan doen. En altijd maar die jaren 80. Ik heb er eentje, maar dat is het sluitnummer. Oh nee.
0: En George Benson.
1: Oh, wacht.
0: En je hebt de 70s ook, zie ik. En nog hier.
1: Oh ja.
0: Feel. Dat komt wel goed.
1: Oh ja, en Daryl Hall en John Oates heb ik ook nog. Oh ja, dat is een leuk nummer trouwens. Blijf luisteren trouwens na dit uur.
0: We gaan Turn Up the Bass. Ik moet even inloggen. Weet jij het? Wachtwoord ook alweer.
1: 1, 2, 3.
0: Oh, oké. Bedankt, hè. Ja, hij doet het. Ik ben erin. Even het volgende uur inladen, hoor.
1: Ja, goed idee.

0: Lekker relaxed nummer is dit, hè?
1: Ja. Dennis, ik vind dat je een lekkere sfeervolle show, sfeervol uurtje hebt gemaakt vanavond.
0: Hartelijk dank.
1: Oh. Ik ga kijken of ik het ook zo leuk kan doen zometeen.
0: Ja, zeker. Dat moet wel lukken. Zometeen nog een uur Soul Kitchen. En ik heb nog een beetje tijd over, weet je wat? Ik ga nog wat uit de jaren 90 draaien. Ja,

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OAT zaten er 48 Nederlandse passagiers in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. Minister Van Wil wil dat Sierra Leone de drugscrimineel Bolloyos uitlevert. Dat heeft hij gezegd in een interview met Afrikaanse journalisten. Verslaggever Lune van der Meulen van Nieuwsuur bekeek dat interview.
3: Ja, dat ging er best wel hard aan toe. Van Wil ging er hard in en het was wel duidelijk. Hij zei, ja, ik ben nu 1,5 jaar bezig met jullie overheid om deze man uitgeleverd te krijgen. En er zit helemaal geen beweging in. Hij zei daarbij ook van, ja, als dit niet gaat lukken,

0: Dan ga ik dat op andere manieren proberen.
1: Vera Leone houdt vol dat Jos L. daar niet verblijft. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht zou meer dan 150 sabotageacties hebben gepland. Onder de doelwitten zou ook een elektriciteitsstation in Doetinchem zijn. De man van 48 wordt verdacht van sabotage op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Dan het weer. Het is droog. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 ja, en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
2: Donderdagavond, Soulavond. Met de Soul Kitchen.
4: Soul Kitchen. It's Thursday night and this... is the Soul Kitchen.

0: mij heb ik nog nooit Stevie Wonder hier gedraaid. Samen met 98 Degrees en True to Your Heart in 1998.
1: Van de Disney-film Mulan.
0: Is dat van Mulan?
1: Ja.
0: Oh, vandaar. Ik kende het al ergens van. Maar ik denk, maar waarvan dan?
1: Het is ook uitgebracht op een Disney-label. Het is echt helemaal van Disney dit.
0: Ja. Nou, welkom bij het tweede uur. We hadden een heel sfeervol uurtje net met Dennis. Kijken of het net zo sfeervol wordt.
1: Vast wel.
0: We gaan het proberen.

0: vrij lekker om die weer eens terug te horen op de radio.
1: Ja, lekker.
0: Hall & Oates.
1: Lekker, hè? Hey, lekker.
2: Ja, lekker, man.
0: Lekker is het woord dat je hier
1: altijd hoort. Ja. Kiss On My List 1980, want dat waren... En van de 80's gaan wij naar de 2000's, want ik heb er nog een leuke van deze.
0: Oh.
1: Dat is namelijk P. Diddy, samen met Usher en Loon. En ze hebben een meisje nodig, I Need a Girl.

0: 2001.
1: Part 1, 3 is het.
0: We zijn hier druk bezig in de studio om dat fijne scherm achter ons weer eens aan de praat te krijgen met al die leuke clipjes die we normaal voor dit seizoen voor de zomer hadden. Maar dat werkt nog niet zo goed meer.
1: Nee.
0: Dat is jammer. Want het is altijd leuk om even een videoclipje voor de sfeer ook, hè?
1: Het heeft even wat voeten in de aarde, maar goed.
0: We gaan net zo lang door tot het lukt.
1: Tot er ook uitkomt.
0: Dan is het nu tijd voor weer wat jaren 80. Ja, want je houdt het houdt niet op hier. Toch wel weer. 80s. Soul Kitchen. Oh, leuk.
2: George Benson Alert.
0: Nou, dat is onmiskenbaar George Benson.
1: Het is weer de dag van de alerts vandaag, hè?
0: Ja, dat is toch leuk? Lekker.
1: Krijgen we straks gewoon een NL-alert? Of dat...
0: Nou, dat is één keer in de maand of zo. Oh nee, dat is weer een andere alert. George Benson en Shiver.

0: Lukt het met het scherm?
1: Nou, niet. Het is Google, hè?
0: Hoe kan dat nou? Nou, misschien dat dit helpt. Ik heb het laatste nummertje voor het nieuws van 9:30. En die komt van Steely Dan. Van een van hun betere LP's, Aja. En dat klinkt ongeveer zo. Soul Kitchen. Over soul gesproken.
1: Nou.
0: Het is nog niet zo ver, maar zo meteen is het Home at Last. Van Steely Dan. Tot aan het nieuws.
1: Tot zo.

0: maandagavond Jazz op maandag. Tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het?
1: Same time, same place, same jazz.
0: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OAT zaten er 48 Nederlandse passagiers in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. Minister Van Wil wil dat Sierra Leone de drugscrimineel Bolloyos uitlevert. Dat heeft hij gezegd in een interview met Afrikaanse journalisten. Verslaggever Lune van der Meulen van Nieuwsuur bekeek dat interview.
3: Ja, dat ging er best wel hard aan toe. Van Wil ging er hard in en het was wel duidelijk. Hij zei, ja, ik ben nu 1,5 jaar bezig met jullie overheid om deze man uitgeleverd te krijgen. En er zit helemaal geen beweging in. Hij zei daarbij ook van, ja, als dit niet gaat lukken, dan ga ik dat op andere manieren proberen.
2: Sierra Leone houdt vol dat Jos L. daar niet verblijft. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht zou meer dan 150 sabotageacties hebben gepland. Onder de doelwitten zou ook een elektriciteitsstation in Doetinchem zijn. De man van 48 wordt verdacht van sabotage op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Dan het weer. Het is droog. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Donderdagavond, Soulavond. Met de Soul Kitchen.
4: Soul Kitchen.
5: Funky smooth jazz in the Soul Kitchen.
4: Altijd lekker. Soul Kitchen. Mm-hmm.

0: nou, relaxte muziek hoor.
1: Het tweede, laatste deel, vierde laatste deel van de Soul Kitchen vanavond. En dit was van de CD God in the Groove uit 2020. Niels en Finally Here.
0: Ja,
1: wist hij dan hoor. Nou, wat hebben we vandaag nog? Dweley komt langs, Shola Ama. En Latin Side of Soul.
0: Oh, of Soul. Niet
1: deze.
0: Allebei?
1: Nee, deze. Niet of ja. Soul, Latin Side. Latin Side of Soul.
0: Everybody, everybody. Van, hoe heet het ook alweer?
1: Het nummer Latino Mambo, 1992. En je luistert nog tot 10 uur naar The Soul Kitchen.
0: Lekker hoor.

0: Soul Trend Orchestra. En ook met het nummer Shiver trouwens. Ik dacht van, dit George Benson deed dat, dat kunnen wij ook.
1: Nou, lekker.
0: Ja, ja. De echo lekker zo.
1: Zeker.
0: Het is tijd voor een beetje funky, funky, funky. Dance Classic.
1: Lekker.
0: Dit is Feel and I'd Like To. 1982. Nou, dat gaat niet meer lukken, hè, met het schermpje achter mij.
1: Gooi hem straks in de prullenbak.
0: Ah, wat jammer nou. Anders hadden we dit lekkere clipje kunnen draaien.
1: Nou.
0: Maar goed, we hebben de muziek nog. Oeh, lekker.
2: Ja, lekker, man.
0: Lekker, hè.

0: Soul Kitchen Dance Classics.
1: Oftewel, Feel and I'd Like To.
2: Sing it again, do it again.
3: '80s. Soul Kitchen.
2: '80s.
4: Zometeen het volgende uur, Maurice, die staat al te popelen.
1: Jawel.
4: Met cd's en platen. En hij gaat ze allemaal aan elkaar mixen zometeen.
1: Allemaal. Maar voor het zover is, heb ik nog een hele lekkere, ontspannende Dwele.
4: Hij heeft ze op toonsoort gesorteerd. Benieuwd.
1: En op beat. En wij hebben ook een lekkere beat. Oh, oh. Uit 2003. R&B en het nummer Hold On van Dwele. En dan, oh jee, het is toch weer bijna tijd, zeg.
4: Gaat ook snel.
1: Nou, het gaat snel.

0: Dennis!
1: Ah, Jeroen!
0: Dennis, het is tijd!
1: Diep in de bandjes?
0: Nee, nog niet. Ik heb er nog eentje.
2: Jeroen en Dennis. 80s, 80s, 80s.
3: 80s.
1: Lekker.
4: Things are really cooking in the Soul Kitchen.
0: Daar is die.
1: Oh, de Raw Band.
0: De Raw Band.
1: Ah, deze keer niet de Clouds Across the Moon.
0: Nee, ik denk laat ik eens een ander nummer pakken. Oftewel, deze van de Raw Band met het nummer Are You Satisfied? Nou, ik hoop dat jij het ook bent.
1: Nou.
0: Ik in ieder geval wel. Tijd om naar huis te gaan. Tot volgende keer.
1: Volgende keer.
0: Veel plezier met Maurice.

0: buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog...
2: Tijdens zo'n bus-excursiereis gaan ze dan nagenoeg elke dag een andere plek bezoeken. En vandaag was dat Zwitserland. En die bus heeft een zwaar ongeluk gehad.
1: Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij ligt in de berm. Het is onduidelijk of de bus het enige betrokken voertuig was bij het ongeluk.

is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

plaat die werd geschreven door, nou ja, hoorde het misschien al in het achtergrondkoortje, de Bee Gees. Ja, ja. Dionne Warwick, Heartbreaker. Hoor je hier, Nice and Soul. Eventjes de boys van de Stolkindje bedanken voor 2 uur lang feest op je radio. Straks hebben we ook nog een 2 van 1, het nieuwe album van Prince. Timeless, die ga je 2 tracks van horen. En natuurlijk muziek van deze mooie man, El Giro, Your Morning.

Ja, uit de tijd dat ik nog een klein Mauritje was. Oh. Dus tijd zoals het opvolgen van Word Up, You're the Cameo en Candy hier op Meer Radio. Binnenkort alleen maar 12 inches in dit fijne radioprogramma. En mocht je nou je favo 12 inch willen horen, studio@meerradio.nl. De studio@meerradio.nl, je mag er ook meer dan één op geven. Er zit één voorwaarde aan verbonden, het moet wel dansbaar zijn. Dat is met deze zeker het geval. De lange versie van State of Independence, Your Donna Summer.

Misschien wel een van de allermooiste platen ooit gemaakt. Oei, wat is die lekker. Highway Brothers, The Highway of My Life is een beetje de snelweg waar we natuurlijk allemaal op zitten. Bij de ene gaat hij rechtdoor, bij de andere gaat hij rechtsaf en bij de andere totaal ontspoort hij natuurlijk. Nice and Soul, donderdagavond, zondagavond. Tijd om eventjes te gaan luisteren naar een man die zijn oorsprong vindt in Zuid-Afrika. Ik heb het over Mr. Jonathan Butler. Deze komt uit 1987. Ach, die baslijn ook, hè. Overflowing, hoor je nu.

2 van 1 in Nice and Soul.

you feel that? Don't you feel that? Got anywhere to go tomorrow?

with this tear. En ook How Come You Don't Call Me Anymore van het album Timeless van Prince. In 2 van 1, trouwens die With This Tear is later gegeven aan Celine Dion. En How Come You Don't Call Me Anymore, dat was opgenomen net voor zijn dood in 2016. Zo jammer dat de man er niet meer is. Maar in ieder geval, nou, er staan wel pareltjes op dat album, absoluut. Goed, dit is Dice and Soul, maar nu Johnny Guitar Watson.

Ja, niet super bekend, maar wel oh zo lekker. Janet Jackson, je hoorde I Get Lonely hier in Nice and Soul. Ik zei het al eerder, binnenkort in de Groove Connection alleen maar 12 inches. En die kun je aanvragen, studio@meradio.nl. Mocht je er nou meer weten dan één, geen enkel probleem. Ik zeg stuur door, stuur door. Gaat allemaal goed komen. Over een lange versie gesproken, dit is er wel één. Imagination, Your Body Talk.

Imagination, de lekkere lange versie van Body Talk. Hoor je hier op meer radio. Ik heb er nog één. Tot aan het nieuws van 11 uur. Uiteraard ben ik daarna nog een uurtje bij je terug. Met hele fijne muziek voor deze donderdagavond. Tot die tijd, The Human Lake. You're human.

0: Van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meerradio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meerradio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is niet bekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OWAT zijn er 48 Nederlandse passagiers zaten die in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en was er maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet en die kosten worden doorberekend. Er komen voorlopig geen grote windturbines bij Ratum, vlak over de Duitse grens bij de gemeente Winterswijk. De Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw. Er zouden 4 windmolens komen met een hoogte van 250 meter. Bewoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de komst van de windturbines en zijn daarom blij dat de plannen niet doorgaan. Ze vinden dat de windmolens niet passen in het landschap. En PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Het weer vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was

0: het NOS-journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Ja, sommige platen hoor je niet zo vaak op de radio. En vaak heeft dat een reden. Maar bij deze plaat kan ik mij dat moeilijk voorstellen. Ja. Odyssey, je weet wel van Going Back to Our Roots, 1980. Don't Tell Me, Tell Her. Het tweede uurtje Nights in Soul op deze donderdagavond, Soulavond. En ja, volgens mij, als ik het alles goed nakijk, is de volgende plaat gewoon een origineel one-hit wonder. Ik heb het over Orin Juice Jones. Je hoort The Rain.

Ja, Girls, Moments and Whatnots. Hun enige single. Ja, Harry Ray en Al Goodman van die Moments, die schreven niet alleen voor die band, maar werkten ook wel samen met Whatnots. De Moments had een basis in Washington D.C. en de Whatnots in Baltimore, Maryland. Ten tijde van Girls hadden alle oorspronkelijke leden van de Moments de groep al verlaten. Ray en Goodman die hadden het roer overgenomen en zouden in 1978 de naam van de muziekgroep moeten wijzigen. En Ray Goodman en Brown, en die ken je nog wel van Special Lady, toch? Die ga ik binnenkort wel weer een keer draaien. Goed, over fijne muziek gebroken. Oh, dit is zo fijn. Womack en Womack, your life is just a ballgame.

Oh, wat is het de partij fijn, hè? The Reddings. Wie? Ja, The Reddings. You Can Be a Star, hoorde je hier. Nice and Soul. Trouwens, het leuke aan, aan deze band is dat het is opgericht, en nou komt het, oh ja, geval, door Dexter en Otis Redding. De zonen van, dus de Duck of the Bay zanger Otis Redding. Samen met Mark Lockett. Je hoorde het hier. Nice and Soul. Pure funk. Oh, zo fijn, zo fijn. Goed, wat ook heel fijn is, is deze oude hit van U2 gedaan door The Chimes. Still haven't found what I'm looking for.

van Sananda Maitreya. Wie? Ja, Sananda Maitreya, oftewel Terence Trent D'Arby. Sign Your Name. En hij heeft zijn naam niet veranderd omdat hij bijvoorbeeld bij een of andere secte zat of zo. Nee, hij heeft zijn naam veranderd daarin om te breken met de verstikkende druk van zijn megasucces en te kiezen voor artistieke vrijheid en geestelijke overleving. Zo moet je dat een beetje zien. Goed. Wat je misschien ook wel moet zien, deze plaat hoor je echt nooit meer op de radio, maar hij is wel fijn. Hij is van Taya Savelle. Your Love is Contagious.

Ja, muziek van Tyrus of All Your Love is Contagious hier op Meer Radio. Binnenkort in de Groove Connection alleen maar 12 inches. En stuur je favoriete 12 inch op. studio@meerradio.nl of misschien op andere manier via de socials. Misschien via onze Instagram-pagina. Nou, deze komt daar misschien wel voor een aanmerking. Hij is zo lekker en ook zo fijn om hem nu te draaien. 7 minuten vol aan de haak. Shakatak, your Nightbirds.

Ja, A Woman Needs Love, Just Like You Do, was ook een van hun grootste hits. Ray Parker en Radio, Jordan, Jack en Jill, hier in Nice and Soul. Met nu deze hele mooie van Peebo Bryson en Roberta Flack. Echt romantiek, op standje 10, met Tonight I Celebrate My Love For You. Nice.

Bieber Bryson en Roberta Fleck. Tonight I celebrate my love for you. Hoor je hier in Nice and Soul. Dan ben je er een einde aan gekomen aan deze donderdagavond, Soulavond hier op Meer Radio. Moet je nog de hele nacht werken? Dan wens ik jou een hele fijne nachtdienst. Moet je nog slapen? Of ga je slapen? Dan wens ik je welterusten. Ik laat je achter met Pedro Labelle en O People. Nog een fijne nacht.

0: Van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Een Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw van 4 grote windmolens vlak over de grens bij Ratum. Het bedrijf denkt geen toestemming te krijgen voor de bouw. Inwoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de plannen, omdat ze de windturbines niet in het landschap vinden passen. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het eind van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Sergio Dest gelijk. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: 1 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is er nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OWAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik.

0: is gebruikt door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van twee jagersverzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden, de andere zo'n 7.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat zijn zaden van de betelpalm. Het zuigen op de noten geeft een stimulerend effect en gebeurt nog altijd in delen van Zuid- en Zuidoost-Azië. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.